0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee.
5: Arre, mere mohabbat ke professor, agar itna hi pasand aa gaya tha, to ek adad pyar ka sabak use bhi padha diya hota.
6: Maaf karo baba. Hum wo professor hain jo zindagi mein sirf ek student ko padhate hain. अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
5: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सपनों के
1: यू आर
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Het is geworden 6:01. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op Jala Radio. Hartelijk welkom. Namens directie en crew van Jala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Een nieuwe werkweek, een schoolweek voor velen, is dus nu ook weer van start gegaan. Het is maandag 17 augustus 2026. Swagatam, khusham diit, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Ja, ik weet het. Slaap nog liever even door, hè, want het was zo lekker die vakantie. Maar ja, op den duur denk je ook wel van, nu wil ik weer naar school. Ja, toch? En de anderen die naar het werk moeten gaan, hebben even een weekje of twee vrij gehad. Anderen hebben gewoon dagtochtjes gemaakt. Ook altijd heel leuk om zo bezig te zijn, toch? Maar we moeten nu weer echt full speed aan de slag. Dus heel veel succes allemaal toegewenst. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten die ik strakjes voor u heb. En ook wel de mooie liedjes die ik daarbij heb uitgekozen.

Great Song. Daarmee zijn we dus het programma van start gegaan. En zo hebben we nog een aantal mooie liedjes die ik dan in de player voor u heb staan. Wat dacht je me van deze van Arijit Singh met de muziek van Mithun uit Radhe Shyam. Soch Liya.

Great song van een great singer ook wel. Sotelia bij Arjit Singh en Mithun heeft dus de muziek gemaakt voor de film Radhishyam. 6:50 inmiddels geworden voor degene die moeten opschieten. En ik heb al wat appjes binnengekregen hoor. Ik weet het, velen zijn nu al lekker bezig om zich klaar te maken. Anderen moeten goed wakker geschud worden om uit bed te stappen nu. Ja, ik weet hoe het gaat hoor.

Rabbi Shurgel, Angela B, Angela GL. Ja, het was altijd moeilijk, is Punjabi, hè? Maar in elk geval, wat een heerlijk liedje was dat ook weer om deze gehoord te hebben, nietwaar? 7:15 is het dus nu nog bijna 14 voor. En de meteorologische dienst Weerplaza geeft aan 15 graden. In huis is het zeer zeker ook weer zo'n 26 graden. En ze geven ook nog aan dat het grijs en grauw is voor de ochtend. Maar we zullen wel wat vaker de zon te zien krijgen. En het blijft dan later op de middag wat droger. Dat is toch wel mooi nieuws, toch? Je moet dan wel een jasje in de ochtend meenemen, want er zal hier en daar een buitje vallen. Ik weet niet waar precies, maar houd daar wel rekening mee. Anyway, dan gaan we naar onze 90s. En onze 90s begin ik met Alkayagnik en The Tiger of Bengal. Hij is nog altijd hartstikke populair. En dat is niemand minder dan Kumar Sanu samen met Alkaji, toch?

en zo krijg je al die mooie songs achter elkaar te horen. Want ik heb er nu nog een andere. Na deze uit Katje Dage heb ik eentje uit de film Hardil Jo op Bjarkerega voor je in de player staan. En dan gaan we strakjes wel de appjes doornemen van de mensen die ik in de tussentijd heb ontvangen. Dankjewel in elk geval.

Wordt hier bij Ojala Radio Alkaji samen met Sunu Nigam. Ja, dat waren ook een van de trendsetters. Hij is ook een van ze. En nog altijd is ze even populair, hè. Anyway, het is dus een beetje regenachtige ochtend, maar de zon zal ook wel vaker er doorheen proberen te komen. In elk geval, Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla wens ik een mooie dag toe daar in Den Haag. Rwien, fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Zus Lina in Enschede, hartelijk dank voor zoveel leuke emojis. En ook Ria Kalu wens ik een mooie, koele dag toe vandaag. En lekker trainen, lekker werken. Ook mijn matchmaker in Amstelveen is erbij. En Tony is er vandaag uit Amsterdam. Een mooie dag ook toegewenst. Inderdaad, het voelt lekker koel aan zo. En dat maakt het voor het gevoel ook heerlijk, hè? Ja, lekker wakker worden. Wat rek- en strekoefeningen doen. En dan ja, tanden poetsen, koffie drinken of misschien thee. Of wat je ook allemaal het liefst nuttigt in de ochtend. En ik wens u allen een hele mooie dag toe, een mooi begin van deze week toe. Blijf allen afgestemd op Ojala Radio, ben zo weer bij u terug.

0: Oud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hetog. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke Heert. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Brazafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out. Uitverkocht, to Jan Hetog. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke Heert. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Groei met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute, waarna een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tumange hai ga. wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kanai. Tohambi, deel ze af ze baat kringe. Harikjes. Raad odin, aap ham ze baat kar sakte hai.

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ऑटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल गुड मॉर्निंग मैट आरजे गुड मॉर्निंग

Zo, ja, en ik krijg heel veel appjes met een regen, paraplu en alles erbij. Wat is het inderdaad voor vanochtend? Het is nat daar buiten. Wat motregen hier en daar, maar zo gaat het ook wel. Even rusten, dan wordt het weer wat droger. Dan krijgen we de zon weer erbij. In elk geval, ik wens u een mooie dag toe. En dankjewel ook nog voor degene die me allemaal appjes hebben gestuurd. Straks ga ik weer de namen erbij halen. Maar voor nu gaan we dan ook weer beginnen met de leukere uptempo songs. Wens u al een productieve, succesvolle dag toe.

De Indian Idols number 1 heeft hierbij gezongen. Abhijit Sawant samen met Aditi Singh Sharma. Sauterake. En ja, hij heeft niet zo vaak voor de Hindi Bollywood-industrie gezongen. Maar wel voor de overige Bengal, Malayalam of noem maar op Telugu. Daar heeft hij wat meer ervaring mee. Leent hij zich dan ook wel voor. Daar blijft hij dan ook lekker bij. En deze kennen we ook wel. Ook eentje van een tijdje geleden. Udit Narayan en Alkaji. Urja Kale Kawa. Gadar 2.

Ja, dat was weer eventjes een geweldig liedje hier bij Ojala Radio, nietwaar? Beetje rustig, hoort er ook wel bij. En de komende uren trekt er dus een gebied met buiige regen van west naar oost over het land. In de loop van de ochtend wordt het wat droger en komt ook vaker de zon tevoorschijn. De middag verloopt grotendeels droog, dus dat is wel goed nieuws. Al komen er ook nog een paar lichte buitjes voor. En het wordt tussen de 19 en 22 graden bij een matige noordwestenwind. Voor vanavond en vannacht is het eerst droog en later volgt er wat regen. En morgen is ook ongeveer zoiets, zo'n 19 tot 21 graden. Dan weten we dat ook weer. Het gaat langzaamaan de koudere kant op. En zo moet dat ook wel zijn, toch? We hebben mooie dagen gehad. Daarover valt niet te twisten. En dan nu weer even verder met de leuke songs hier.

Het cadeau was deze uit Jastri versus Jastri. En Amit Mishra was dat samen met Anupam Roy, die dus de muziek heeft gemaakt hiervoor. Het cadeau. En dan gaan we naar Sharap. Ja, Sharip. Moet dat zijn Toshi en Benny de Jaal. En ook Sharip heeft hier bij de muzikale omlijsting gedaan voor Mad Gown Express.

Auwe, kunnen we ook wel zeggen, toch? Ja, wat een heerlijk liedje was dat ook weer. Na lange tijd weer over je afgedraaid hier zo bij Ojala Radio. En dat was dus uit de film Madcon Express. Allemaal van die liedjes. Sommigen denk je van, die ken ik nog wel, heb ik lang niet gehoord, hè? Ja, ik hoor het wel geregeld. Anyway. Nog één vrolijke, of liever gezegd een uptempo, ga ik nu voor je zetten. Maar laat ik ook eerst even gaan richting de appjes. Gisla uit Groningen, dankjewel voor jouw appje. Ook Marian wens ik een hele mooie dag toe. Ook Mimi, hartelijk dank voor je appje. En Lachman G, Lachman Badlu uit Scheveningen. Mooie dag ook voor u. En ook voor Andrew en Chitra. Very, very nice day. Ook voor jullie daar in Maarsenbroek wens ik een hele fijne dag toe. Goed, even kijken. Laat ik maar naar deze video. Yes.

0: Ja, je zou bijna denken van, hé, ik ken dat liedje, maar nee hoor, dat is uit de nieuwe film Terra Jaren, hoe mij. En de Cassiasiers hebben we dus gehoord. 1:08 ook alweer. En even kijken wat ik allemaal nog meer voor je heb aan liedjes. Nee, we gaan nu met de... Ja, we gaan nu beginnen met de nieuwtjes, want dat hoort er ook wel weer bij.
1: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.
0: Jazeker, ook de mijne. En van u en van u. Fijne dag aan u allen toegewenst. We gaan beginnen met wat sportnieuws, want dat moet ik ook met je delen. Omdat we daar niet veel over hebben gezegd, er hoort er niet zoveel over. Behalve als je naar Studio Sport kijkt natuurlijk. En er zijn van die mensen die sportfanaten zijn. Dus, de Nederlandse estafettevrouwen die hebben gisteren voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. Nederland eindigt de EK atletiek in Birmingham daardoor met 14 medailles, een record dus. En dat is goed nieuws om dat aan je door te geven. Dus de Nederlandse vrouwen die pakten in 2022 en 2024 ook EK goud op de 4x400 meter. En voor de broeders Bol, Klaver en Zaalberg was het de 3e Europese titel op dit onderdeel. Dat is mooi nieuws om dan mee te beginnen, toch? Dan gaan we naar buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft 2.325 mensen het leven gekost. Dat blijkt dus uit overheidsgegevens. En daarmee is het dodental van de uitbraak van 2018 tot 2020 overtroffen en is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land geworden. Er zouden inmiddels 4.945 bevestigde gevallen van ebola zijn in dat land, waaronder 101 nieuwe gevallen die in de afgelopen 24 uur werden vastgesteld, aldus het Congolese Instituut voor Volksgezondheid. De uitbraak is de 17e in het land en tijdens de ebola-uitbraak van 2018 tot 2020 overleden er 2.299 mensen aan de ziekte. Dat was voorheen de ergste uitbraak in Congo. Alleen de ebola-uitbraak in West-Afrika van 2014 tot 2016 was erger. Daarbij werden 28.616 gevallen en 11.310 doden geregistreerd in Guinea, Liberia en Sierra Leone, volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. De huidige uitbraak werd op 15 mei vastgesteld en wordt veroorzaakt door de Bundibugyo-soort ebola, waarvoor geen goedgekeurde vaccins en behandelingen bestaan. Het percentage mensen dat aan ebola overlijdt na een bevestigde infectie is enorm. Bijna 1 op de 2 bevestigde gevallen is nu fataal. Daarom altijd als je naar het toilet bent geweest, handen goed wassen met zeep dus. Want je weet maar nooit wat je aanraakt. Je gaat vaak met je handen aan je ogen zitten, aan je neus zitten. En ja, zo kun je het dan allemaal ook oplopen van jezelf dus. Nou, dan heb ik nog dit nieuwtje voor je. In Zaandam, binnenlands nieuws, heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werd de hele achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning verlaten. De veiligheidsregio meldde even voor 2 uur vannacht dat de brandweer was uitgerukt voor een brand aan het Hof van Zaanden in Zaandam. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. De brand was snel geblust. Achter het appartementencomplex kwam glas en puin terecht op de Heijermanstraat. En die straat werd aan één kant ook afgezet om de glasscherven op te ruimen. En voor de bewoners die niet terug naar hun woning kunnen, is er opvang geregeld. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt dit incident.

minuut over 7:30 inmiddels geworden. En ja, na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land als eerste weer van start. Vanaf dit jaar kunnen ze aan de slag met de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. En die bepalen wat leerlingen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau dus verbeteren. De nieuwe kerndoelen die deze maand voor het eerst zijn vastgelegd in de wet bepalen welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten opdoen. De vorige kerndoelen stammen uit 2006. En behalve dat die waren verouderd, waren ze vaag en vrijblijvend. De nieuwe kerndoelen, die de basis vormen van al het les- en examenmateriaal, moeten dus daar nu iets aan veranderen. Hoewel er minder kerndoelen zijn voor bijvoorbeeld Nederland, is veel concreter beschreven wat leerlingen moeten kunnen. En dat zou leerkrachten meer houvast moeten geven. Zo is er een duidelijke rol voor literatuur en wordt beschreven hoe taalontwikkeling ook bij andere vakken kan worden gestimuleerd. Ja. En die kerndoelen zijn dus de basis van alle lessen die in Nederland worden gegeven. Ze staan in de wet en beschrijven waar leerlingen mee in aanraking moeten komen, welke inspanning van hen wordt verwacht en wat ze uiteindelijk moeten beheersen. De kerndoelen die verschillen wel per soort onderwijs, basisschool, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. En ook per vak: Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid, mens en natuur, mens en maatschappij, moderne vreemde talen, kunst en cultuur, bewegen en sport. En voor Nederlands zijn de kerndoelen bijvoorbeeld onderverdeeld in 3 domeinen: communicatie, taal en literatuur. En die kunnen in de praktijk niet los van elkaar worden gezien. Zo is bij het opdoen van kennis over literatuur ook communicatie van belang. En dit jaar zijn deze vernieuwde concretere kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde in de wet dus opgenomen. Volgend jaar zomer komen de kerndoelen voor de andere vakken in de wet. Tot 2031 hebben scholen dus de tijd om alle nieuwe kerndoelen te verwerken in hun onderwijs. Nou, dan weten we dus wat die kerndoelen allemaal inhouden, hè? Zo krijg je ze allemaal te horen hier bij Ojala Radio.

Terra Star, by Terra Star. Dat is dus ook de titel van deze song. Is dus uit de gelijknamige film gehaald. En even kijken wat we hebben nog meer aan nieuwtjes voor u. Dit bijvoorbeeld, de kolencentrales in Nederland die draaien dit jaar weer vaker dan in de voorgaande jaren. Hoge energieprijzen en een flinke toename van de vraag naar stroom vanuit België maakten het de afgelopen maanden lonend om de centrales vaker in te zetten. En dat kolencentrales weer vaker worden ingezet botst met het beleid om de elektriciteitsproductie te vergroenen. Kolen zijn namelijk de meest vervuilende manier van stroomopwekking. Tot dusver kwam dit jaar al 6,9 terawattuur aan elektriciteit uit kolen. En dat blijkt dus uit cijfers van het Nationaal Energie Dashboard. En dat is evenveel als in 2024, terwijl de koude herfstmaanden, traditioneel de periode waarin kolencentrales het hardst draaien, nog moeten beginnen. En daarmee lijkt de productie van 2023 en 2025 ruim te worden overtroffen. De laatste keer dat de kolencentrales zo intensief draaiden was tijdens de gascrisis van 2022, toen hoge gasprijzen het goedkoper maakten om met kolen te stoken. Maar ja, dat is dus niet zo vriendelijk voor de gezondheid. Dus moeten ze daar wel wat aan gaan doen. En wat voor nieuws heb ik hier nog meer voor u? Nou, dit is ook buitenlands nieuws. 11 mensen zijn er gisteravond gewond geraakt bij een botsing tussen twee boten voor de Zuid-Franse kust. 4 van hen verkeren in kritieke toestand en hulpdiensten die zoeken nog naar een mogelijke vermiste, zo meldt het lokale medium Nice Matin. En het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur 's avonds voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. En dat is vlakbij Cannes. De twee rubberboten met een harde bodem, die hadden in totaal 21 mensen aan boord. En de oorzaak van de botsing is nog niet bekend. We zijn daar nog mee bezig, want het onderzoek duurt nog even voort. Zodra we daar meer over weten, dan krijg je dat ook bij ons hier te horen.

say hello, hello. Ja, dat doen we ook wel. Ik zeg ook hello tegen Alice en ook hello tegen Henny. En de groeten aan je vrouw Shirley. Ook para zeg er, Damoeli zeg ik hallo tegen mijn broer Rakesh. Fijne dag ook aan jou toegewenst. Hallo ook Shanta uit Lelystad en Auntie Jessie. Have a nice day.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitse Keheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squats met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een waar.

0: Vierde. Toe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. Tijdens verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt Baars en Noordschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tujane het toch. Tujane het toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

inmiddels geworden 8:11. Een hele goede morgen aan degenen die net zijn wakker geworden. Want ja, er zijn heel veel mensen die ver buiten Amsterdam ook meeluisteren. En die zijn nog lekker vrij dus. Want de scholen daar aan die kant, die beginnen iets later. Meestal na de 31ste, hè. Zo gaat dat allemaal. Anderen beginnen misschien volgende week. In elk geval, ik wens u wat u ook allemaal gaat doen, een mooie dag toe. Ondanks die regen. Maar komen ook wel droge periodes erbij. En het voelt lekker aan. Niet te warm, niet te koud. Het is lekker cool zo. Jasmin en Akbar Bhai, een hele fijne dag aan jullie toegewenst. En ja, je geniet, hè. De songs zijn allemaal even mooi. Ook die B-Vikere vond je mooi. En daarna kwam uit de film Himmet dat liedje Dhal Gaya Din. En velen zeggen, wat een toffe Ghana. En ook Anoop, die geniet ervan. Niet waar, Anoop Mahabali uit Den Bosch. Hartelijk dank. En ook Sudesh is lekker weer van de partij. Een fijne dag ook aan jou toegewenst, Sudesh. En blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Tijd geworden voor mijn 80s song. Welke heb ik vandaag weer voor je? Deze dan maar, uit de film Yewadaraha.

Leuk om deze weer eens gehoord te hebben, nietwaar? Mene tujhekab hi kuch kaha tha. En dat was dus uit de film Ye Wada Raha. Prachtig liedje. Fijne dag aan iedereen toegewenst. Waar je je ook bevindt. Waarmee je ook nu bezig bent. Anderen zijn druk bezig zich klaar te maken. Of hun jasje aan te trekken. Om zo meteen de deur uit te gaan. Anderen zitten nu in de auto. Rij voorzichtig alsjeblieft. Het is wat drukker in het verkeer. Dus moet je toch wel goed uitkijken welke weg je moet volgen. Want hier en daar zijn er wegen afgesloten vanwege, of bruggen dan in elk geval, vanwege de werkzaamheden. Dus moet je dan weer een andere route kiezen. Maar dat weet je wel ongeveer, toch? Dus een veilig verkeer, zal ik zeggen. Dan gaan we weer even door met een andere song hier bij Ujala Radio. Arijit Singh krijgen we te horen.

van die Arijit Singh toch hoog zingen, hè? Arijit Singh samen met Ash King, Sweaty Sharma, Dev Nagin, Joy Barwa uit Zanzi, Mira Ishkehua. Dat is een geweldige song hier bij Ujala Radio. 6:06 inmiddels. Straks heb ik nog een opmerkelijk bericht over een auto die bijna 40 jaar lang begraven ligt onder aardverschuiving. Dus

Ja, met deze kon je goed meezingen. Anko Setuni. Alka Jagni Kumasa en Hulpelijk moet je halen. En Dave Negi hebben we gehad uit Bhai Tera Star. Straks krijg je ook nog de nieuwste uit deze film Bhai Tera Star. Maar ook straks kun je meezingen met Jeptelijk uit Cocktail 2. Maar nu eerst deelversie uit Arya Bhatt K Zero.

0: Zo, dat was hier even een mooie van even kijken, deelversie uit Arjab Hartka Zero. Even zien, want ik had al doorgegeven dat ik dat opmerkelijke berichtje voor je heb. Van een auto die onder de aardverschuiving was geraakt. En nu na 40 jaar komt het weer boven water, kan je zeggen. Een aardbeving veranderde een garage in Zuid-Italië in een ondergrondse tijdcapsule. En daarin bleef een vrijwel nieuwe Mercedes, je hoort het goed, vrijwel een nieuwe Mercedes, bijna 4 decennia verborgen. Toen de auto eindelijk werd opgegraven, bleken de tijd en het natuurgeweld er nauwelijks wat op te hebben gehad. Dus je zag er nog goed uit. Een Mercedes-Benz 280 TE uit 1979 werd nieuw gekocht bij de fabriek en stond in de garage van de eigenaar in de omgeving van Avellino. Op 23 november 1980 werd de regio getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,9. De beving veroorzaakte grote aardverschuivingen en verwoestte delen van Campania en Basilicata. En meer dan 2700 mensen kwamen er toen om het leven. Ook de garage van de Mercedes-eigenaar werd door het natuurgeweld bedolven. De auto verdween onder het puin en bleef daar maar liefst 38 jaar liggen. Pas in 2018 werden de resten van de garage opgegraven. Onder het puin kwam dus die Mercedes nu ook tevoorschijn. Ondanks bijna 4 decennia onder de grond bleek de station wagon opmerkelijk compleet en origineel nog te zijn. En op de kilometerteller stond minder dan 6100 kilometer. In plaats van de auto volledig te restaureren, besloot Mercedes-specialist Scott Grundford Company, hem zoveel mogelijk in originele staat te laten. Nou, er werd alleen een noodzakelijk onderhoud uitgevoerd en verouderde veiligheidsonderdelen werden er vervangen.
1: Good day.
0: Ja, dat hebben we even niet nodig, lieve Lloyd. En de sporen van zijn lange verblijf onder de grond, die bleven daarmee zichtbaar. Ja, want dat moet je wel even kunnen zien. Dat deze auto wat had meegemaakt. En hoe sterk de body eigenlijk is geweest. Want die heeft alles getrotseerd. En het was een zeldzame nikkelgroene kleur. Ik zie de auto hier, de station wagon, zie ik hier. We kennen ze ook hier zo wel. Die auto's van toen. Maar dat waren nog eens auto's, hè. Zo zie je maar. Anyway, laten we nu gaan naar die andere song waarmee je kan meezingen. Dat is deze. En straks krijg je nog een andere nieuwe song te horen uit Amarapen. En uit Bhaitera Starhead.

Nacho Japtalak hier. Ja, dat is inderdaad ook een van de mooie songs die we dan hier zo hebben bij Ojala Radio. En dat verhaal van die Mercedes is nog niet af, want hij is vorige week op de veiling beland. Jawel. De veilinghuis Goeding Christie's, die had de opbrengst vooraf geschat op 130.000 tot 160.000, denk ik, dat het zou opbrengen. Maar uiteindelijk bleek er enorm veel belangstelling te zijn. En de hamer viel bij $252.000, omgerekend op ongeveer €215.000. En daarmee is de duurste Mercedes dus waarschijnlijk een ongerestaureerde W123 station wagon ooit verkocht. Nou, die persoon die is daar blij mee. Want deze auto zal hem zeker geluk brengen, denk ik, als dat zo lang onder de grond heeft kunnen zitten. En nauwelijks wat schade heeft opgelopen. Hier en daar de krasjes die erop zijn, maar dat hebben ze er zo gelaten om dat te laten zien wat deze auto allemaal had meegemaakt. Maar goed, laten we weer even doorgaan met de nieuwe song uit By Terra Star. Hè.

Rangabarrezee. En was dat dus uit Pai Terastar, hè? En er is vandaag veel nieuws, moet ik zeggen. Dus heb ik ook nog dit voor je. De Verenigde Staten die strooien met miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen. Tientallen Nederlandse bedrijven zien momenteel forse sommen geld op hun rekening binnenvallen. En dat is een welkome opsteker voor de Nederlandse economie. Ze zijn zelf ook verrast. Ja, want Philips die was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Die miljoenen zijn het begin van een grotere stroom. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. Dat is niet niks. Ja, deze terugbetalingen komen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven dat president Donald Trump had opgelegd onwettig was. Onwettig was. De Amerikaanse douane opende een speciaal loket waar bedrijven claims kunnen indienen. Per 31 juli waren daar wereldwijd meer dan 252.000 aanvragen binnengekomen. En die zijn goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen die momenteel in behandeling zijn of inmiddels al zijn uitbetaald. En Philips is in Nederland een van de grootste ontvangers. En hij spreekt van een vrij uitzonderlijk bedrag. Bierbrouwer Heineken kan volgens kenners rekenen op 150 tot 350 miljoen euro. Supermarktketen Ahold Delhaize heeft een claim lopen die naar schatting uitkomt op tussen de 100 en 300 miljoen euro. Shell, sinds enkele jaren een Brits bedrijf, heeft een forse claim lopen daar. Analisten schatten de mogelijke teruggave op tussen de 500 miljoen en 1,5 miljard euro. Nou, er zal nog veel meer uitrollen, dus je kan het ook allemaal lezen in de kranten van vandaag. Andere nieuwe song hier bij Ujala Radio. En dit is uit Awarapen 2.

maar zeggen wat je wil. Maar dit was dus de song die ook in de eerste Awarappen voorkwam. Ook gezongen door Mustafa Zayed en Zayed Kadri. En muziek gemaakt door Pietem. Maar in deze versie dan heeft Pietem samengewerkt met Mithun. Vandaar dat het het begin een beetje anders was. En dat je dacht van wat ga ik nu weer afdraaien? Nou dit dus. Dera Mera Rishta. Uit Awarappen 2. 9:10 inmiddels geworden. Wat gaat de tijd toch allemaal snel? Ja, en dan zou ik ook weer gaan beginnen met mijn bijzondere weetjes. Maar je ziet het, er was vandaag genoeg nieuws, dus kwam ik daar niet aan toe. Maar dat zal binnenkort wel weer gebeuren dat ik daarmee van start zal gaan. In elk geval, geniet zoveel mogelijk van Ojala Radio. Even kijken wat er strakjes is allemaal. Mooie songs zie ik in elk geval in de player staan. Dus dat wordt genieten geblazen hier bij Ojala Radio.

Vijf en een halve minuut voor 9 alweer. Ja, ik zit er tot 9 uur, hè. En daarna krijg je allemaal mooie songs hier bij Ojala Radio. Dus je blijft gewoon afgestemd op your favorite radio station. Voor de komende uren trekt er dus een gebied met buigregen van west naar oost over het land. Maar ik moet zeggen, ik zie een mooi zonnetje hier in Amsterdam Zuidoost tevoorschijn komen. Dus dat wil zeggen dat de zon in de loop van de ochtend ook wel wat vaker door zal komen. En het toch wel wat droger zal zijn voor de middag. Het wordt vandaag tussen de 19 en 22 graden. Dus best wel een beetje frisser dan we gewend waren de afgelopen tijden. Maar geniet er toch wel met volle teugen van. Mag ik Mila ook bedanken voor haar appje. Ook Amina uit Den Haag. Lien uit Veldhoven. Hartelijk dank ook. Even kijken. Dat is Lekbeertje en Parivaar uit Purmerend. Ook zus Iden wens ik een mooie dag toe. Prabha, hartelijk dank ook. En de groeten aan ons tweede huis. En ook Raadje wens ik een mooie dag toe. En zeer zeker ook aan, even kijken, Yvonne Doulet wens ik een hele mooie dag toe. Blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio, 24/7 at your service, the sunshine in your life. Signing off. RJ, Shub Dinik, Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gungunate, Aur Muskurate, Rehna. Tot morgen nog.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Hongir, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Razafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazafest, Indoor Summer Edition, Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londvakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaartse regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। मुकेश जी की आवाज। फिल्म का नाम कहीं प्यार ना हो जाए।
1: चलो आज मत चलो।
2: यू आर
3: Ujala Radio Headlines.
4: Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00.

0: www.ik.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In de summer edition. Gia Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene. Op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's. En dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decor. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn 2 rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de M9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzaville.nl en Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via Brazzaville.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkarsekwehe. Orham. Aaphamse Baatkringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala Radio par.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen twee auto's in het Ierse county Kildare.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke heer. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. To jaar het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke heer. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venus zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert de internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de 2 natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ओ तुम्हें तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe jan het toch, aja. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Toejal die kar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via Brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. Veel vertraging is op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hogevenen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen twee auto's in het Ierse county Kildare. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A73 staat wel file van Nijmegen naar Venlo tussen Wiegen en Kuik 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse county Kildare. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Pooch rahi hai meri jastajoo.

0: Zo, en ik heb hem weer onder de knop zitten hoor. Ojala's politiek-economisch analist Rabbi Makka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ, goedemorgen, namaskar iedereen. Keizer hele RJ, hoe is het met je?
0: Met wat je, Arab?
1: Atja, ah, mijn kiko. Bijna apke awasun lia, dat mijn kiko.
0: Atja, ji. Maar goed, laten we nu maar weer even tot de orde van de dag komen. En ja, dat zijn de vragen die ik dus voor je heb vandaag. Robby, het OM luidt de noodklok. Bedreigen de nieuwe wetsvoorstellen de onafhankelijkheid van de rechtsstaat?
1: Jazeker. Zoals we weten, RJ heeft ook vanaf het begin van seizoen Simons, zeg maar Gregory Rusland, deze regering, proberen ze een soort inbraak te plegen binnen de rechterlijke macht. Het is een oude discussie en toen was het enige maanden stil. En vervolgens zijn ze nu weer ermee begonnen. Het gaat om de positie van de procureur-generaal en het Openbaar Ministerie. En ze willen wijzigingen indienen van die wetgeving, zodat ze een stukje politieke aansturing gaan krijgen. Dus het gaat erom, zoals de meeste mensen het zeggen, van dat de regering NDP, NPS, misschien ABOP ook erbij, noem maar op, bezig is om de PG een kopje kleiner te maken en de rechterlijke macht in een keurslijf te persen. En dat betekent van dus dat ze willen ingrijpen. En wat willen ze doen? Ze willen los van Hof van Justitie een andere instantie hebben, een hogere instantie voor rechtspraak. Ze willen de leeftijden van de rechters naar beneden brengen. Nu is het 70. Als je naar 65 gaat brengen, ga je een groot gedeelte van die rechters kwijtraken. Want die zijn in de buurt van 65. En ze willen ook in elk geval een aantal andere dingen doen die te maken hebben met dat de positie van die PG ondergeschikt wordt aan de minister van Justitie en Politie. Dus zeg maar een politieke ingreep. En dat moeten ze niet doen, want in Holland heb je volledige onafhankelijkheid. Trias politica wordt gezegd, geen politieke aansturing. Het is een heel andere situatie. Maar ja, kakkeren gooi. Ze proberen met de bezoldigingen wat te doen. Ze willen aan de touwtjes trekken. En daarvoor proberen ze wetgeving aan te passen. En jammer dat, en laat me dit direct erbij zeggen voor de mensen dus die luisteren en misschien ook nog een beetje fan zijn van familie Adin. Jammer dat Ashwin Adin als voorzitter van het parlement dit soort dingen toelaat. Want Adin moet weten dat zijn familieleden in het verleden vermoord zijn door dezelfde mensen die gevonnis zijn vanuit NDP-kringen. En dat wilde ik even aangegeven hebben. Dus men probeert de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te betasten, te bedreigen. En men probeert in elk geval politieke ingreep uit te oefenen op die dingen. En eigenlijk moet je zeggen van dat het een inbraak is binnen de trias politica, scheiding der machten. En dat is zeer afkeurenswaardig. En dus ik hoop dat er een stukje maatschappelijke weerstand komt vanuit verschillende partijen zoals bedrijfsleven, fabrikanten, etc.
0: Nou, dan iets heel anders, want dit betreft de gratieverlening van de president. Robert van Trict is dus na presidentiële gratie vrijgelaten. En het OM had dus 10 jaar geëist destijds. Maar dit wakkert nu toch wel aardig wat discussie op over klasse justitie. Felle reacties worden er opgeroepen en voedt het maatschappelijk debat over de rechtsongelijkheid. Is dat zo?
1: Ja, dat debat is keurig, is fijn dat ze dat doen. Want je gaat het altijd krijgen, RJ, zodra iemand bijvoorbeeld als Robert van Trict, die dus een meerjarige straf had gekregen voor malversaties in die functie als governor, op vrije voeten komt, vervroegd vrijkomt, dan ziet het niet rooskleurig uit voor gelijkwaardigheid van rechtspraak, gelijkwaardigheid van vonnissen. Want je ziet die kleine man die blijft maar in de gevangenis of die wordt in verzekering gesteld. Wagera, wagera. En die grote mensen die veel geld hebben, die komen eruit. Maar ik denk dat je ook het keurig ook op een rijtje moet zetten door goed aan te geven. We hadden het daarnet over trias politica. Dus je hebt wetgevende macht, rechterlijke macht, uitvoerende macht. Alle machten moeten apart kunnen functioneren. En nu gaan we dus naar de uitvoerende macht, omdat Robert van Trict governor is van de centrale bank. En nogmaals, hij heeft vermeend misbruik gemaakt van kasreserves van algemeen banken. Hij heeft dat geld genomen, die reserves, en hij heeft het besteed aan allerlei dingen die niet correct waren. dus in strijd met de bankwet. Hij heeft bijvoorbeeld zogenaamde munten stabiliseren. Hij heeft die buffer, die reserve die er was, heeft hij gebruikt om dagelijks betalingsverkeer tussen algemene banken en centrale banken af te wikkelen. En hij moest een reserveverplichting van 1% van klanten, dus dat geld was ook van klanten, moest hij dus bewaren als reserve. Dat is een soort spaargeld. En dat doe je ook in vreemde valuta. En hij heeft zich niet eraan gehouden vanaf 2019. Allerlei dingen heeft hij alles overgeheveld naar de centrale bank. Dus die felle discussie is goed. Alleen is het zo van, je moet de rechtspraak met rust laten soms. Ze zullen fouten maken. Maar die discussie is goed dat ze dat voeren. Omdat het van belang is om te weten van, Robert van Tricht heeft iets gedaan. Niet hij alleen. We weten ook bijvoorbeeld dat een aantal directieleden ook waren aangehouden. Een zekere Soeknenden is vertrokken, een Ori is vertrokken, een Housiel is vertrokken. Je had ook een accountant die dus in feite aan de tand is gevoeld of in elk geval gevangenisstraf heeft gekregen. Maar de centrale bank mag niet komen aan de kasreserves, want dat zijn tegoeden van particulieren en bedrijven. Je mag ze niet gebruiken om te beleggen, je mag ze niet gebruiken om krediet te verschaffen en je mag zeker geen betalingen doen voor de overheid. Maar Robert van Tricht is al een paar jaren in de gevangenis. Nu is hij op vrije voeten. Maar dat betekent niet van dat hij volledig vrij is. Hij moet ervoor zorgen, en zijn advocaat is Irwin Kanai, dat hij zijn onschuld blijft zoeken via het recht. Maar ik denk niet dat het gaat lukken, want zoals ik ernaar kijk vanuit economisch-juridisch perspectief, dan zijn de feiten daar, de gelden zijn of verduisterd, gestolen of verdwenen. En de rechter moet in elk geval ervoor zorgen dat Robert van Tricht niet het land uitgaat, zijn paspoort in beslag wordt genomen en dat alle nadelen die de staat daarbij heeft ondervonden, dat het geld weer terugkomt in de boezem van de staat. Want anders is het dweilen met de kraan open. Een volgende governor gaat komen en dan gaat hij weer dus dit soort capriolen uithalen. En dat moeten we niet hebben.
0: Maar op welke manier willen ze dan dat het geld terug moet komen?
1: Ja, kijk, toepassing van die bankwet moet een ruimte bieden. Na onderzoek, je hebt twee soorten onderzoek. Strafrechtelijk, dat heb ik een bankarie. En die andere is een financieel onderzoek. Wat is het nadeel geweest van Robert van Tricht? Die Robert van Tricht de staat heeft toegebracht. En dat betekent van wanneer het zal blijken dat hij die middelen heeft toegeëigend, dan moet je zijn panden in beslag nemen. Robert van Tricht heeft een accountantskantoor in Suriname. Zijn moeder is ook minister geweest. Zijn vader is politicus geweest als minister van Volksgezondheid. Dus je gaat primair kijken naar wat heeft hij met dat geld gedaan. Waarschijnlijk dure auto's, verschillende panden, allerlei dingen die moet je in beslag leggen. Wat je ook in beslag kan leggen, ki oker paisa, ketnaraha, accountant kepas. Want hij heeft samengewerkt met een Belgische accountant. Agnew heette hij, ik probeerde op zijn naam te komen, Agnew. En die accountant heeft ook een paar jaren in de bak gezeten. Waarschijnlijk heeft hij een deel van de middelen nog. En je kan ook rekeningen gaan onderzoeken in België of alle landen, noem maar op. Want Robert van Tricht heeft ook in Nederland gestudeerd en heeft verschillende lijnen. Dus kortom, je moet een onderzoek instellen naar zijn vermogen in binnen- en buitenland. En vooral zijn vermogen in Suriname. Ik weet dat hij een groot gebouw heeft, een accountantskantoor, daar in de buurt van BOG, dat miljoenen waard moet zijn, bij wijze van spreken. En dan moet je proberen terug te vorderen. Maar het is niet een onderzoek van 1-2 jaren. Ik denk dat je minimaal 5 jaren nodig hebt om dit soort dingen te doen, omdat het ook te maken heeft met Suriname met Otana Parhal Manainaba. Een oproep wederom, Suriname, als je dit soort dingen wilt doen, zeker als het gaat om vermogensonderzoek, strafrechtelijk onderzoek, vraag steun naar omliggende landen, CARICOM-landen, maar zeker aan Nederland.
0: En weet je ook nog tijdens welke regering dit allemaal was gebeurd?
1: Die van Tricht?
0: Ja.
1: Altijd tussen 2010 en 2020. Altijd in die periode. Van Tricht is een pion na hoefdraad die gewerkt heeft voor regeringen van NDP, met name Boutersen. Tussen 2010 en 2020 was Boutersen president. En de verschillende activiteiten die Van Tricht heeft uitgevoerd, die heeft plaatsgevonden in die periode.
0: Nou, en dat bedoelt dus DA91-voorzitter Angelique del Castillo, dat ze erop wijst dat de president, Jennifer Simons, praat alsof zij een soort van korte termijn geheugen heeft. Want ze gaat alleen maar op zijn dokje in Brunswijk af, dat ze heeft overgenomen, terwijl de vorige regeringen behoorlijk fouten hebben gemaakt.
1: Ja, zeker. Toch? Maar nogmaals, ik ben eens met Angelique del Castillo. Alleen zitten ze zo ook. Hè. Je hebt Holland met wie. Zodra Janssen Tokie wat deed, of er was iets aan de hang, of het zijn zoon was, zijn dochter, maar altijd was het ook die mensen hier in Nederland. Hè. Verschillende schrijvers, columnisten, allerlei mensen. Het is altijd Chanwa moet weg, Chan dit, Chan dat, noem maar op. Deze mevrouw doet hetzelfde en sterker nog erger. Want die inflatie klimt weer omhoog, bij wijze van spreken. Kijk, woensdag 12 augustus is Van Trikt vrijgekomen. Is niet zomaar. Ze hebben dus een aantal dingen gedaan die de hele economie heeft ontwricht. Daardoor kan je niet sparen, daardoor ga je weg. Dus Angelique del Castillo, die zegt het ook goed, maar ik denk dat Simons het bewust doet. Als ze zo stil blijft en niets doet, dan ga je ook geen aanval krijgen. Want eigenlijk komt het erop neer van, ja, iedereen is het vergeten wat ze allemaal heeft gedaan. Nogmaals, ze komen weer ingrijpen bij de rechterlijke macht. De inflatie neemt toe, ze nemen weer schulden. Ze hebben in 1 jaar tijd 20 dienstreizen ondernomen, totaal meer dan Van Trikt bij elkaar. En Angelique kan het ook op die manier zeggen van ja, omdat zij neutraal is, ze zit niet in de oppositie, ze zit niet in de coalitie, maar die strijd ga je altijd krijgen. Maar ik zeg ook vanuit als politiek-economisch commentator, zeg ik, RJ, als jij een beetje eten wil hebben op jouw bord, als je een huisje, boompje, beestje wil hebben, dat je minnet kan. Ga werken. Ga je handen niet in feite ophouden. Laten we zeggen voor mensen die je willen lenen. En huidige regering is lenen, niet werken, maar ervoor zorgen. Straks weer een loonsverhoging, straks weer dit, et cetera. Dus ze doet het opzettelijk. En mensen dus sparen Simons misschien omdat ze een vrouw is, geen idee. Misschien omdat ze de eerste keer is. Misschien omdat ze wat spanning heeft met Boutersen. Maar Angelique kan gelijk hebben. Deze vrouw heeft, ze zegt alleen maar, ze heeft een korte termijn geheugen of geen korte. Nou, ik kan je zeggen, mevrouw Simons heeft helemaal geen geheugen. Want ook een kutjaat, naba. Ze doet alsof ze niets weet. En mensen, critici, moeten dus haar in elk geval kritisch gaan bevragen, want ze heeft geen plan, ze heeft geen meting, ze heeft geen verklaring, ze heeft geen verantwoording en alles tasten ze dus daarbij in het duister.
0: Ja, en dan zijn we nou ook weer bij de SLM, want ook daar gaat het allemaal alle kanten op met de toestellen die er zijn. Want de SLM, een toestel daarvan, die kampt dus nu weer met wat verstoringen in het regionaal verkeer. En dat is voor de zoveelste keer dat er dus problemen zijn met toestellen van de SLM. Wordt het nou niet eens tijd om eens een keer een goede, een nieuwe aan te schaffen?
1: Jazeker, maar ze hebben wel wat, maar het is alleen kleine vliegtuigen. Wat ze nu hebben is dus die verstoringen op regionale vluchten. En dat heeft te maken met technische dingen. Dus je moet denken aan misschien een probleem met een motor, geen onderhouddingen. Je kan geen vluchtschema uitvoeren als je software van jouw cockpit je in de steek laat. Die moet gekoppeld zijn met luchtverkeersleiders, allerlei dingen. Nogmaals, de toestellen die raken snel defect. Je ziet het weer, het is nu in Guyana. Als het die grote is, de Boeing, dat is onderhoud in Amsterdam. Dat doet KLM voor ze. Als het die kleine is, dan heb je technisch team van SLM. Die gaat richting Guyana en dan gaan ze zich kijken van hoe ze die regionale vluchten weer van de grond kunnen krijgen. Ze hebben wat kleine vliegtuigen. Copacabana hebben ze, dus die naar Belém gaat, die naar Trinidad gaat, noem maar op. Maar je hebt groot gelijk. Om die kisten in eigendom te hebben, betekent dat je paisa moet hebben om te kunnen kopen. Betekent dat je een gezond financieel economisch beleid moet hebben. Deze regering wat men hebben, of een keer SLM men hebben. Nogmaals, als je een IMF-programma zou hebben, zoals Van Trikt het deed, een IDB-programma of een beschreven programma, dan kon ik dat toetsen. Maar nu kan ik het niet. Dus SLM heeft de operationele partner, ook haar naam heet Global X, en ze proberen dus lijnvluchten te doen. Je kan vanuit Paramaribo kan je vliegen richting Amerika, je kan naar Brazilië gaan, je kan naar Panama gaan. Panama is een zeer interessante lijn om te vliegen. Je kan makkelijk ook naar Guyana gaan, noem maar op. En dat is niet defect. En het nieuwe probleem is, dat is vanaf gisteren gebeurd volgens mij, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat is een zekere Telting, die heeft zijn ontslag ingediend bij president Simons. Want hij zegt van, ja, Simons had me beloofd om directeur te worden van SLM, maar ik ben het niet geworden. Er is een soort waarnemend directeur daar en die moest het officieel worden. Dus die voorzitter van die Raad van Commissarissen, Telting, heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Wat Simons gaat doen, of wat de regering gaat doen, of ze het zullen accepteren, een nieuwe zullen aanwijzen, of met

0: misschien in SLM, hoe dat, Guyana, Trinidad, of die kunnen via de informatiekanalen van SLM contact opnemen voor met een reisagent en dat dan via een e-mailadres callcenter@flyslm.com. Nogmaals, callcenter@flyslm.com. Dan kan je al je klachten ook daar deponeren, ook vanuit Nederland als je problemen hebt met de vliegmaatschappij SLM.
1: Hartelijk dank weer voor deze week, Robbie Makka.
0: Dankjewel, Ardi. Ook bedankt voor de mooie vragen. En nogmaals, many thanks. En tot volgende week. Ram, ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen. God bless you.
1: Tot dan.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al haar toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichum, Steve, Diamonds, Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Lilzy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite.

Ujala Radio. Be there. See you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk, toe Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Aha! Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie heeft 2 jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 2:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jetten staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jetten en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6:00 vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de 2 natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Tujal dieker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via Brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

आजकल हम लोग के बैठक गाना जो सुनीला नया बैठक गाना सदियों से अहम रखेगा सोमवार बैठक गाना खो नॉर्मल हैगा साधारण हैगा मोह में बात में हैगा और कोनो कोनो बैठक गाना में तनी या भूमि चुन्नू में schuin ja schunnig woorden voorkomen hoe hega dus oude hega maar ja hangt er vanaf hoe je daarna luistert natuurlijk hè Ujala Radio je hensen wallo Ujala Radio gezien hamlare hè headlines voor vandaag en nu Shivam Rajaram tu jani toch Shivam Rajaram aanwezig op Brasa Fest Ujala's Brasa Mila Fest in GI Event Center mee Shivam Rajaram Headlines voor vandaag. Aatso Marsatra Tarik Agus Kleem. Vandaag een echte weersomslag. Het Nationaal Hitteplan is beëindigd. Natuurlijk. En de dertigers verdwijnen voorlopig van de kaart. Dus voorlopig 30 graden hoog. Voor het nieuws. Heb ik vooral de ontwikkeling van vannacht en vanochtend geselecteerd voor jullie. Arkabat. Twee minderjarigen aangehouden na een zware explosie in Zaandam. Bij de ontploffing vannacht werd een deel van de gevel van een appartement weggeblazen. De twee jongeren werden kort daarna in de buurt aangehouden. Sterke start voor de Nederlandse hockeymannen op het WK. Het nationaal hitteplan is beëindigd. Our Aatje, Baris, Zjadehoniwalhe, af en toe schijnt de zon. En enkele bij. Het KNMI heeft geen waarschuwingen. Geen waarschuwingen uitgegeven. Dus dinsdag, Bjaan, heerst de Baris weer. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïnse havens aangevallen. De Europese Unie bereidt voor dit najaar haar meest vergaande sanctiepakket tegen Rusland sinds het begin van de oorlog voor. Nieuwe diplomatieke poging rond Gaza. De Chinese economie verliest momentum. Zowel de industriële productie als de winkelverkopen vielen in juli tegen. Vooral de zwakke binnenlandse consumptie blijft een probleem voor Beijing. Namaskar, een hele goedemiddag Nederland. Welkom bij Ujala's middagshow Koffie or Chai. Het is maandag 17 augustus en na een week waarin we bijna iedere dag begonnen met 30, 35 of zelfs 37 graden, hebben we vandaag eindelijk een ander verhaal. Tani, ja, vandaag is het lekker. Maar nieuws stopt natuurlijk niet. En allerlei onderwerpen, Jo Arend lekker heb jij. Ja, hast u ermee? Ha, ik was daar kan lekker al die onderwerpen. Wij kijken vandaag naar een explosie in de Zaandam. Een uitstekende start van de Nederlandse hockeymannen op het WK. En een duidelijke weeromslag. Ujala Radio, je heet ze nu wel over Ujala Radio Kezeri. Tori dermee, aan uw willigheid, aan het Jendrika Singh. En dan starten we met Coffee Chai Middagshow. De Coffee Atto Hantiarka Liberty voor Anand. Bas, Arend Kindesaar. Ik had nieuws hegen, een paar van die berichten waarvan ik denk, ja, ga hoor hegen. Vrouw van 19 jaar, doodgevonden in woning Heilo. En een man van 20 is opgepakt. Amerikaanse toerist overleden na blikseminslag op vulkaan Etna. Hamzotila tuka kerumaja hegen top. En Vietnam wil scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren terugdringen. Momenteel worden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. De regering vreest dat dit op termijn onder meer kan leiden tot een groot mannenoverschot en meer gendergerelateerd geweld. En waarom geboren er meer jongens dan meisjes in Vietnam? Oh, je hebt Vires. 100 bij Ujalake, Brasa, Mela Fisberg.

0: Lauri, hey, Vires yes. van Sensation. En hij is er ook. I100 Biaga, die eventcentrum mee op Brasa Vespa. Toch, Anand? Vires, hè?
1: Ja, zeker. 100
0: eigen. Goedemiddag.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Goedemiddag.
1: Kijk eens, Lloyd.
0: Ja, mooi. Toen niet takkel de kaiga. Toen niet de kaabiega. Was ja, wie dan niet takkel. Is het laat geworden?
1: Ja, dat feest doe je toch?
0: Gefeliciteerd nog met je wederhelft.
1: Toch?
0: Ja.
1: Toen ja, nee, soms. Tora jada hoe jij soms. In leeftijd wat bij.
0: Oh, toen bolek je toen bolwaagelijk. Toen na zijn haar bij
1: elkaar. Je leeftijd gaat wel een rol spelen hoor, op enig moment.
0: Are, hoe kan je zoiets zeggen?
1: Sunna, jonen mi jawani me jon jo chij kar sakega.
0: Ha.
1: Boudapa apan me na kar pa hiya.
0: Are, abe tu laatst bolega 60 is 40.
1: Ja, maar soms voel je dat het niet zo is. je wil het niet toegeven, maar boy, hè. Kabi kabi jana hiya.
0: Jana, hè.
1: Thora se leeftijd wat in de weg, maar
0: ja,
1: die
0: ja.
1: Dat zit in de weg af en toe.
0: Ja. Je kan niet alles, hè. Je kan niet alles. Je moet het ook accepteren. Je hebt toen boerwaal, ja, hè. Dan moet je accepteren dat je
1: dan moet je een beetje rustig aan doen.
0: Je moet dan niet rustig rijden. Ja, inderdaad. Je moet van andere dingen genieten, toch?
1: Je weekend twaalf jaar heb ik boerna rustig kalli. Dus je hebt twaalf jaar de keer thakalla bij euro.
0: Absoluut. In hem jablik brazafest na donen heb ik thakal rijden. Ook er hoe heb twaalf baan met wie thakal rijden.
1: Dat niet per se hoor, maar een weekend banal heiga, Lloyd.
0: Ja, ja.
1: Kito ghoome khati, kito rust kare khati.
0: Weekend banal heiga, ghoome
1: khati, rust kare. Omdat door de weeks, meestal een mee kam kare of school kare of whatever.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een vast ritme toch?
0: Ja.
1: Ki 9 suru kare, 5 don hoye en dan, hè?
0: Maar toen raat of din kam kare, dus ja, kab tu rust kare heiga?
1: Kabhina.
0: Kabina.
1: Hum na sutila, na khaila, na pila, khali kaam karila. Nee to dunia pralai ho jayega, jane to.
0: Dunia pralai ho jayega. Abhe hum
1: Je moet wel af en toe, dat is wel de les natuurlijk. Right? Je moet wel de signalen van je lichaam serieus nemen.
0: Altijd doe ik het zo'n keer door dingen gaan bollen, toch? Als je lichaam zegt van, tu thakal bate, dan, beste tu kushna jakere. Want je forceert erin, maar je pleeg, leef, hoe zeg je? Roofbouw.
1: Pleeg je erop. Ja. Nee, dus een korte periode je signalen negeren is misschien niet zo'n probleem. Maar als je dat structureel doet voor een lange periode, dan ga je op een dag die rekening gepresenteerd krijgen bij je.
0: Amelijk, we staan niet meer. Het is wel eigenlijk, hè? We gaan blijven maar doorgaan, hè?
1: Of ligt het niet meer?
0: Is het ook bij andere mensen?
1: Het is een menselijke eigenschap, Lloyd.
0: Menselijke eigenschap.
1: Dat als je eenmaal in een bepaalde flow zit, of er is een bepaalde druk, of je wil iets graag, dan ga je gewoon door.
0: Hmm.
1: Je hebt vaak ook geen keus. Althans, afhankelijk van welk type mens je bent.
0: Ja.
1: Koi koi het mihaiga, chahe jonchi haiga, chahe jonchi bereik kar sake, chahe jonchi kar sake, maar u kushna kariga.
0: Na.
1: Amane Shmang, die denkt van, sunna, jaysa chalende.
0: Chalende.
1: Haan toh? Or kuch log hai ga, joan boli van, sunna, go mokka hai ga, go opportunity hai ga. Ya toh, koi humme verwacht kare kuch, dan ga ik mijn uiterste best doen. Ja, dus afhankelijk van hoe je in het leven staat, denk ik, hoor, Lloyd.
0: Ja, ik las net een verontrustende bericht vanuit Vietnam.
1: Ah, kaap, bol, kaap, heila.
0: Vietnam, ik kaap, heila. Waar ben je dat? Mie lonen geboren dan meisjes geboren. Hoe kan het zo scheef daar zijn? Of is het in het algemeen zo? Doe niet op hermee.
1: Nou, nee, volgens mij is het gewoon 50-50 overal, hoor, Lloyd.
0: 50-50? Nou, ja.
1: Volgens mij wel. Ja, waarom zou dat verschillen?
0: Patana, hè?
1: Toen hebben we een verklaring, waarom het zo. Kijk, mensen manipuleren het soms.
0: Ja.
1: Pahile, purana zamana, me, sait abbe ho wat hoye cha. Ik weet niet of dat zo is.
0: Ja.
1: India ke boiti me bijvoorbeeld. Platteland pe. Dat mensen liever een jongen wilden hebben, een zoon.
0: Ja.
1: In plaats van een dochter. Want ik een dochter, ja, dat is toch een beetje lastiger allemaal. In het opvoeden.
0: Ja.
1: Later ook er bjaker je. Dan moet je de hitch gaan betalen. Dan moet je. Weet je?
0: Ja.
1: Dus ik Chauri wilde ze liever niet hebben. Ze wilde liever een boerhapa ke laathi hebben, Lloyd.
0: Boerhapa ke laathi.
1: Jaise tu se tikalle baate. Tu doe je laathi se tikalle. Ego links, ego rechts.
0: Dus als je op je zoon moet gaan leunen, weet ik niet of het nog steeds geldt, hoor. Ki ubu lathiya kamaiga na kamaiga.
1: Nou ja, zo na Hindustani geloven daar nog in, hoor.
0: Ja, no?
1: बुढ़ापा के लाठी
0: एक देंग दा, दा,
1: दा, दा, इस वेर मेर मेट हिंदुस्तान het geval bij Hindustan het geval dan niet Hindustan denk ik althans niet bij die bakra
0: ja ik denk dat je meer
1: die bakra die leunt minder zwaar op die zoon.
0: Ja.
1: Maar ik ook Hindustani, ik heb een bepaalde verwachting. Huh. Van, maar Petroaba, ik heb op hem bouw kersakje.
0: Bouw kersakje.
1: Want, yeah. want Petroaba, John, op jou, hoe jij op paraya, hoe jij. Zo denken we wel, hè?
0: Ja, maar ja.
1: Je kunt zeggen dat we niet zo denken, maar over het algemeen denken we wel
0: we
1: zo.
0: We denken
1: van,
0: wel zo.
1: Van, paraya, ik zal jij kunnen ook een dusser ghar mee hebben, toch? En die moet daar iets opbouwen. En betwalige bol je van, nou man, ito hamarba, jiwon. Het omgekeerd is waar in de praktijk.
0: Ooit net maar die bolle. Ooit net
1: heel vaak is het omgekeerd in dit geval.
0: Ja.
1: Maar dat is weer een andere ding. Maar over het algemeen willen mannen, mensen liever een zoon hebben in dat soort arme landen.
0: Ja.
1: Omdat die zoon harder kan werken, langer mee kan werken. Blijf thuis, zorg voor die ouders. Ze hebben geen pensioen. Hoe zit mijn pensioen en zo'n toren?
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja.
1: Dus dan moet je het van je kinderen hebben.
0: Ja.
1: Dat betwa patolige rij jaiga saman makkelijker dan bij bitia en damaat.
0: Ja.
1: Zo is het gewoon.
0: Ja. Nou ja.
1: Want je dan hoor je mensen die dit niet herkennen. Hey, ja, India met dik leek dat. Maar dan moet je wel naar platteland toe.
0: Platteland. Maar bij platteland met je wijs net je leren?
1: Heer Jaga Village, hè?
0: Ja,
1: eerlijk
0: ja,
1: gezegd.
0: Ja. Nou ja, over een mooie bruggetje naar India. India is 15 augustus, Azadi, Manaise, hè, afgelopen zaterdag.
1: Independence Day.
0: Independence Day. Our Modi Bolizega, dat hij voor de studenten wat gaat doen. Gratis online cursussen of wat dan ook, of examen of wat dan ook. Want die Cockroach Partij, die hebben toch een beetje hangama keren bij mappen. Die hebben het wel een
1: partij.
0: Die kakkelijke.
1: Tot de orbi garden.
0: Cockroach Partij.
1: Janta Partij
0: heeft het toch voor hem een beetje moeilijk gemaakt. Ook een minister van Onderwijs is ontslagen ook.
1: Ja, maar dit probleem, hè, Lloyd, speelt niet alleen in India.
0: Yeah.
1: Speelt in heel veel opkomende landen. Dus wat is er gebeurd? Even in een nutshell. Chota me hem bataila. Zo nu wel, oké? Dat niet jane, ja. Die staat er niet bij stil. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Dus ruraal gebied. Dus keizer ha paile economie India, ke. Of dus dat deske bhiya, garib deske. John is uit opkomend, ba. Usa praha landbouwers. Sabkoi, ketier. हां तो इंडस्ट्री थोरो रहा कंटोरो थोरो रहा फाइनेंशियल इंस्टेलिंग थोरो रहा जाय ये काम करे दिस व्हाट दे द द मेस्ट मेंस वर लैंड बॉवर्स ये वर्कड ऑफ द लैंड ये verdiende सॉरी ये verbouwde wat ये leefde daarvan ये ging handel drijven met elkaar कहीं बेचा था कोई बाजार में कहीं अपन बुरमान से रॉयल करे कुछ सो इज इट हेल लंग gegaan लॉयड दिस फिर का भेल ऑफ गिवमेंट ging die bevolking jongeren, schoolgeil. Ze gingen naar school.
0: Ha.
1: Ze haalden steeds hogere opleidingen, deden ze.
0: Aha.
1: Dus je kreeg een bepaalde economische ontwikkeling daardoor.
0: Ja.
1: Maar het sloot niet goed aan op die grote bevolkingsgroei die er was. Dus plotseling, en die banen voor die mensen, die liggen nog steeds niet voor het oprapen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je wel gestudeerd, heb je zelfs een universitaire opleiding gedaan. Maar kan China me hier halba? India me hier halba?
0: Yeah.
1: Brazilië me hier halba? Dus hier is me als zeggen dat die jongeren plotseling heel hard hebben gestudeerd, maar ze hebben geen werk.
0: Geen werk.
1: Terwijl ze dachten dat ik een parnelijke leven heb. De appel maaibab, kim zei wakker op, ik ga een beter leven opbouwen.
0: Yeah.
1: Maar dan heb je gestudeerd, dan heb je diploma's, maar je hebt geen werk.
0: Yeah.
1: Dus die economische transitie. John Saman Keraha, Kamwali, John Landbouwer Pahileraha, Chahiga industrialiseer kereke. Dat gaat met horten en stoten.
0: Yeah.
1: Kuddin baat, mooi ho Jaiga, maar het heeft even tijd nodig.
0: Yeah,
1: het heeft 20, 30 jaar nodig misschien zo'n transitie, Lloyd. Dus dat soort landen zitten vaak midden in die transitie.
0: Yeah.
1: Die landbouwer, landbouw jaha, nummer 1 raha, ab dhire dhire Chahiga industrie nummer 1 hoeke. Dus dheer parhalikhal admi India mee bhi. Je hoeft ze niet slimmer te maken. Ze zijn al slim genoeg.
0: Ze zijn al
1: je
0: slim
1: moet,
0: genoeg.
1: Je moet banen creëren.
0: Ja, maar ja.
1: Je moet meer banen creëren.
0: Maar ja. Kan je zijn banen creëren? Kan je gewoon een fabriek
1: drie lappen? Janta partij is goed.
0: जनता पर से ओए
1: खाती है
0: चीना में हैप्पी फन दी कंटोर दो वार दी मेंस सो ग्राम गाँ वर्क बोले जाए काम पे मां काम पे ना जाए हियर इज राइट दैट बट हैप्पी दैट ओके इन इंडिया ऑफ इन ब्राजीलियो
1: दैट फॉर इंडिया हम ना जाने ला इन फॉर चीना वेट इट सी
0: या दैट वेट सी दैट
1: इज एक्स्ट द हेल इंडस्ट्री इज दैट दिस दिस काम होएगा दिस सुनने वालों से जानत होएगा भी मालोइत हम लोग बतियाई लीडर ऊपर इधर भी दिस का होएगा द मेंस स्टूडेंट द यंगरा खाना स्कूल यूनिवर्सिटी जाएगा समान डिप्लोमा निकाल रहेगा एक से एक डिप्लोमा और लंडन के काम ना मिले छोड़ियन के बिना दस समान अब शर्मा हैगा घरे रहे खाती वन तो कर माई बाप खात भी एगो शर्म रह कि देख हमार बेटवा बिटिया पढ़ीस बा माँ काम ना है ओके दस ओम दी ओदर्स नीत ते लाते स्खामे एंड सेल्फ ओक नीत दारिन तरेख ते कोमे लोयत गान से सोगेनाम्ड आन इट वर्क रोज
0: Is toch triest,
1: soms mijn bab niet eens janega. En dat betalen ze daar. Tegen ook kantoorgebouwen hier. Dus dat betaal je zelfs om daar te mogen zitten. Ja, eigenlijk is het best wel triest. Aan de ene kant is het best wel komisch ook. Hè? Dat je denkt van, hey, ik ga hoega. De mensen houden zichzelf voor de gek. Maar je moet je voorstellen dat je daar zelf onderdeel van zou zijn.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Boy.
1: Hè? Toen pan le, lik le, sap kuch, or door buurman ke welkom ba, or toke naam ba.
0: Toen ulte paisa verregen om daar te zijn, en eind van de maand heb je geen salaris gewoon.
1: Hè? Maar dan doe je alsof je aan het werk bent.
0: Hey,
1: terwijl je eigenlijk met elkaar wel in een gebouw zit.
0: Yeah.
1: Ze zijn allemaal druk. Ze hebben allemaal een laptop bij zich. Ze lopen de hele dag rond met elkaar. Dus dit is een beetje falend beleid, Bolsek Egabhi.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het de economie die aan het transformeren is.
0: Ja.
1: Dan dieren, badlehiga.
0: Nou ja,
1: en
0: daarom,
1: dat heeft tijd nodig.
0: Nou ja, daarom hebben we heel veel van die experts uit India hier in Nederland. Wij hebben ze wel nodig hier in Nederland. Maar ja...
1: aan de andere kant, hè, Lloyd. Aan de andere kant. Kijk, als je gestudeerd hebt en je vindt geen baan... misschien moet je dan zelf iets opzetten.
0: Ja, kan ook.
1: Misschien moet je dan zelf met een groep jongeren zeggen van... weet je wat, hamlok palibati bij, ik zeg maar wat hoor.
0: Ja.
1: Hamlok janila computer ke bare mein sab kuch. Lau chali go computer ke saak kuch kholi ja, kuch kari ja. Software tu jane banawe. Weet je dus, je hoeft niet altijd alleen afhankelijk te zijn... van wat de overheid of wat bedrijven doen. Je kunt zelf een bedrijf beginnen.
0: Ja, ja.
1: Hij is een wisseltje.
0: Hij is een wisseltje. Dus ja,
1: als je toch niks te doen hebt, in plaats van een fake kantoor te zitten, begin een fake bedrijf.
0: Ja.
1: Fake bedrijf was uit Kabi Kabi. Plotseling vooruit, jij zegt, okay, you never know.
0: Toen hij aan zegt, nou ja. Als ik in mijn veld onderzoek kon je
1: heen. Kon Sankart heet. Toen appen Sankart betalen.
0: Hame kon je Sankart na heen. Maar we hebben bijna elke uitzending een mijn veld onderzoek. Als ik in mijn veld onderzoek kon je heen. Heb je een onderwerp waarvan je denkt van nou. Hier heb ik het weekend over nagedacht. Of Admiral tussen kon je poesje.
1: Nou man, na socialie luid. Maar zonder, maar weer wat denk toch?
0: Ja, weer wat op bedelgen, ja.
1: Weer wat badlega, dere, ne?
0: Ja, en ik ben bang dat het zo blijft. Kan niet pani barziga.
1: Nou, hoe ham na jani? Maar in elk geval, ik heb toch abhar bole thora se garbar rahiga.
0: Ja.
1: We gaan zien hoe het volgende week
0: maar
1: is.
0: Maar het is goed toch, die verkoeling is goed, want de heer die hem lokeer gaam mila. Hij zijn weer waar, dit moet ook accepteren.
1: Ha, maar barcona moeilijk, hè, Chaloid?
0: Dik letten.
1: Eerlijk gezegd.
0: Dik letten. Op de hoe klagen kreeg je? Hoe weer wat bijna moet heggen?
1: Het is nooit goed.
0: Het is.
1: Het is ook nooit goed. Zo'n verduistering wat dik leren, heb je dan dik leren?
0: Ja. Zo'n verduistering toch moeilijk dik leren, hè?
1: Vond je het indrukwekkend?
0: Nou, nee, ja. Het is zo voorbij gegaan. Dus ja, het na Diana Nadeli. Ik weet niet of jij ernaar gekeken hebt, maar houd na Diana Nadeli.
1: Ik vond het niet heel erg indrukwekkend. Dan niet aan die takliham, maar ja, ik... Sunna. Om daar een uur te gaan staan en te kijken. Paglabatiham. Leuk.
0: Ik heb mooi bril bij een keer takkeerd. Zo'n verduistering.
1: Ay, brilul saprahat.
0: Of je gaat helemaal naar Spanje, naar dat ene gebied waar je dan duidelijk kunt zien de zon verduistering.

0: dan vrij zicht hebt natuurlijk. Je keek richting Amsterdam, vanuit Almere. Ja. Want dat is dan zeg maar het westen. En dan keek je die kant op. Dus vanaf de dijk had je vrij uitzicht. Dus het was wel mooi. Hamna Galicia, maar Dheran Migella. Maar het was chockvol daar, die hele dijk.
1: Dus, Hamluk,
0: dus dat was wel een happening. En mi breedtoet leek ik al, picnic. Kijk, dat is wel weer gezellig.
1: Abdikke kaam daam na, je kon ook daar wat gaan verkopen natuurlijk. Hè. Dan kan je ook geld verdienen.
0: Zeker. Je kunt altijd geld verdienen.
1: Altijd. Ze zeggen toch, pas wel rastoppen. Hè?
0: Het ligt voor het oprapen.
1: Maar
0: Hamluk, dus zijn naam heb je vaak discussie met mensen die zijn namen kennen. Beter kennen dan ik het ken.
1: Zijn naam kan maar toen wat jij hebt hier.
0: Maar lievelings deze jaar.
1: Piara. Zijn naam kan niet zoetje. Je zegt toe zoetje. Het naam wapelen. Kabelen. Admilong. Bekam. Wapen. Chelen willen. Kusnaker. Die zouden we nu een goed leven moeten hebben daar toch?
0: Nou ja. Dus vrienden van mij. Van ons. Bekenden die vanuit Nederland daar naartoe gaan, die komen allemaal wild enthousiast terug. Hè?
1: Ja, hoe ze mangen
0: een paar weken terug. Terug kwam Soudhir terug. Soudhir kwam terug. Helemaal wild enthousiast. Dus die ben ik urenlang verteld.
1: Heb je wat niet, je in Suriname allemaal kunt doen. Heb je niet weer geneutraliseerd van Soen?
0: Maar die man heeft urenlang gepraat en verteld aan me welke mogelijkheden er in Suriname allemaal niet zijn. En hij begrijpt het niet waarom die mensen die mogelijkheden niet met beide handen aangrijpen. Want het geld ligt voor het oprapen in Suriname.
1: Ja.
0: Je kunt elke business beginnen, je kunt van alles doen. Er zijn legio mogelijkheden, al dus Soudhir.
1: Ja.
0: Soudhir Waboli, zat je?
1: Ik heb dat maand een keer, doe het met jij. Maar ja.
0: Dus ik heb als probleem, Lloyd. Aha. Inderdaad, dit wat jij zegt, een beetje aansluitend daarop. Maar een probleem, ja, nu kon je bij hem, jij lekker nog dit. Jij John dit. Daar raak ik overenthousiast van dat land.
1: Ja, natuurlijk toch? Je ziet allemaal kansen.
0: Ik wil meteen daar iets doen. Meteen gaan we mankeren investeren. Man krijg ook harkin lego, jamin kin lego bedrijf. Dus ik ben wel zo'n type hoor. Wat heel makkelijk beïnvloedbaar is. Kennelijk. Maar of je kunt het positief vertalen. Ik zie overal wel mogelijkheden.
1: Ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Zo kun je het misschien ook zien.
1: Ja. Maar ja, goed, je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Want doe ze dit mee toe, nou ja, nee, regelen. Dan kan je zeggen, ja, krijg je wel de mogelijkheden. Word je wel,
0: Nee, je moet. Natuurlijk, ja, dat is een leerproces.
1: Ja.
0: Maar soms heb je een kennisvoorsprong, hè, Lloyd?
1: Ja, boete, hè.
0: Dus mensen die in Nederland zijn, hebben soms op bepaalde gebieden een kennisvoorsprong. Ja. En met zo'n voorsprong kun je in Suriname bijvoorbeeld misschien wel iets doen.
1: Ah.
0: Dus stel je voor, je bent hier ICT'er. Ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: In Nederland. Stel je voor dat je in Nederland top ICT'er bent en je gaat naar Suriname toe. Ja, dan zie je mogelijkheden.
1: Dan zie je heel veel mogelijkheden, toch? En Soudhir, die is in...
0: Bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, hoe dik van, hé, ka hoi ja, pe.
0: Hé, hamulongen, kut dik tiar. Hamulongen, jij die wapen koffie en chai en nog iets. Kuch barayti, ja, hamulongen, jamun programma barayti, ja, hamulongen, sare ke.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar zoon, je had het over dingen, hè, Lloyd. Over ons marktonderzoek.
1: Ha.
0: Maaiveldonderzoek,
1: ja.
0: Ik heb er 3.
1: 10 go ik, hè?
0: Ha, met 10 go onderzoek.
1: Dan laten we elke dag eentje doen van die 3. Dus we beginnen vandaag met 1.
0: Alle 3 tegelijk.
1: Alle
0: 3 kriskras.
1: Bam. Oké.
0: Okay, ja, Hamluk is samai. Heb jij een kaini Hamluk rahi? Rahi ki na rahi Hamluk? Tula jan se ke bian ke din loit. John aaj he kar le.
1: Ja.
0: John to ke kare ke aaj. आज ही कर ले
1: या
0: ना सोचिए कि बयान करे बेवन बयान के भरोसा ना है
1: बयान कोई ना देखे बयान कोई ना देखे तो
0: दोस्त ये वेट नहीं था कल के भरोसा ना कर सके जो आज है जो अब है कर ले
1: या
0: और तू हमें रोकेगा तू बोले ना बयान
1: ना तू कर डायरेक्ट यही मौका हैगा
0: सुन कभी कभी वो तो हम लोग चलाएगा दोस्त एक इरिटेर मत दरवेलान मुझे सह हो En ik heb me erbij neergelegd dat het nooit gaat veranderen. Maar prima. Dus mensen die van rechts komen. Ik hoop Patrakerasta.
1: Patrakerasta.
0: Want toen hoe aanwegen. En die mensen hebben voorrang.
1: Yeah.
0: Maar Rastwa Paterba.
1: Yeah.
0: En ze rijden langzaam. Hè? Dus
1: yeah.
0: Ik, op die kan je zeggen, wijk.

0: wijkniveau met ons. Dus ze rijden al 30 kilometer per uur.
1: Ja.
0: Maar niet dat ze je voor laten gaan even.
1: Ja.
0: Nee, ze zullen en moeten die bocht maken.
1: Ja.
0: Ook al kunnen ze het nauwelijks. En dan gaan ze bijna tegen je auto aankomen, want jij remt af, toch? Toen stop je toch?
1: Ja, ja.
0: De auto op rechts eiga. Maar om vanaf rechts komend naar links in te draaien, terwijl door auto wamba,
1: ja.
0: Ik toch maar auto op barca gestaan. Die mensen hebben nauwelijks ruimte om die bocht te maken, Lloyd. Maar niet dat ze je voor laten gaan.
1: Ja.
0: Ik seconde van Etupasahuja, dan bocht wel rustig. Nu gaan ze achteruit, vooruit, links, rechts. Om die bocht te kunnen maken.
1: Ja.
0: En ik stop ruim van tevoren. Hè? Dus dat ding valt me wel op. Maar weet je wat me opvalt daarbij ook?
1: Ja.
0: Dat het meestal, hamna discrimineer kremangila, maar het zijn meestal vrouwen.
1: Ja, ja, ja. Hamjana drie wel wilt.
0: Echt waar. Ze laten je gewoon niet voorgaan. Want hoe sikisba, schulpe, althans rijschulpe.
1: Ja.
0: Rijschulpen, toch?
1: Ja,
0: tijdens rijlessen. Jij komt van rechts, jij hebt vooraan. Klaar, je moet hem nemen.
1: Ja.
0: Toen na, netjes. Je moet geen heer in het verkeer zijn. Gewoon, hup. Meneer, jij stopt. Ik kom van rechts. Ik ga vooraan nemen. Ja. Dus heel vaak zijn het vrouwen. Maar vrouwen, dames die nu luisteren, denk even na of jij dit ook doet.
1: Ja.
0: Als jij dit doet, verbeter je leven. Word een heer in het verkeer. Kali verkeer wa met je. Heer hoor je, or kohuna heer. Namol je is een bolis en londuan.
1: Dus to raai kon je heen op hier?
0: Hamar raai he. Wees een heer in het verkeer. Chahe tu ego aurat bate, chahe go, hè? Maar wees daarin een beetje slimmer en ja, gemakkelijker. Ook voor jezelf maken.
1: Mm.
0: Je moet die bocht niet naar links maken. Mm. Omdat je voorrang hebt per se. Ja. Terwijl daar een dikke auto staat. Hé, inoman draai je bocht. Maar die auto, hoe ik het doe? Ik dan stress met de bocht. Laat die auto voorbij. Ga vooral barca auto.
1: Nou, ik hoop dat de dames zometeen wel reageren hoor, op jouw oproep. Dus, hè? In mijn veldonderzoek.
0: Dus dit is het eerste. Maak jij dit ook mee?
1: Ja.
0: En erger je ook af en toe? Ik heb me erbij neergelegd. Ik erger me niet meer. Maar ik denk wel van, hé, Isab Ketana, waarom zijn ze niet een beetje slimmer?
1: Ja.
0: Maak het makkelijker voor jezelf. Door iemand anders eerst voorrang te geven. Dus dat is het eerste onderzoek.
1: Ja.
0: Toe meemakkelen.
1: Ja.
0: Toe meemakkelen. Ja. Hamroch meemakkelen.
1: Ja. Ik denk dat sommige vrouwen ook zo zullen reageren. Hoor. Van die irriteren zich ook aan andere vrouwelijke...
0: Vrouwen die zich aan vrouwen irriteren, bedoel jij?
1: Ja.
0: Gebeurt lopende band. Niet alleen in het verkeer, Lloyd. Zo denk ik alleen verkeer mee, weet je, Joanna. Vrouwen irriteren zich zwaar aan andere vrouwen, echt waar.
1: Oké. Nou ja, goed.
0: Kijk, dat is ook zo'n Maaiveld onderzoek. Is dat waar? Irriteren vrouwen zich...
1: aan andere vrouwen?
0: Meer of minder dan andere vrouwen dan mannen.
1: Hai boy, echt serieus.
0: Hai boy. Ik, dat is een van de dingen. Hè, Lloyd. Ik doe dat iets heeft ook te maken met het verkeer.
1: Ja.
0: Zoon, mijn baap, op een lerken ke bahut lobby kere to, chahega. Bahut pyaar dewega.
1: Ja.
0: Maar los daarvan, bahut cadeau bhi dewega tegenwoordig.
1: Tuurlijk.
0: Omdat ze dat kunnen, denk ik.
1: Omdat het kan.
0: Ouders kunnen zich dat permitteren.
1: Ja.
0: Je kunt het, denk, hamar mijn baap, ke paisa naar haar, dus zij konden geen ingewikkelde cadeaus geven, toch? Kan toch niet?
1: Nou.
0: Maar is het ke mijn baap, ke kennelijk paisa haiga, voldoende. Dus ze gaan dure cadeaus kopen. Acha, ego laptop die, ego ID, ego telefoon die, ego... Check. Maar dan vraag ik me af, hè. Moet je een fatbike cadeau geven aan je kind?
1: Nee.
0: Is dat niet heel gevaarlijk?
1: Ik zou dat niet doen.
0: Moet je niet... Ja toch, moet je niet als ouders gewoon zeggen van... Sunna, beta of bitia. Ga gewoon op een normale fiets. Dan train je je benen.
1: Ja.
0: Je hoeft niet als een razende door het verkeer te gaan.
1: Is gezonder ook nog, ja.
0: Ja, omdat jouw vrienden dat ook doen. Het is gezonder, het kost minder.
1: Mm-hmm.
0: Er kan weinig stuk gaan.
1: Ja.
0: En het is vooral veiliger.
1: Ja.
0: Maar dan zie ik hoeveel ouders, hè. Sommigen kunnen ze dat permitteren, sommigen nemen, ik weet niet, een lening of zo, of ze sparen ervoor. En dan gaan ze een fatbike kopen. En een hele snelle, hè, een opgevoerde.
1: Ja.
0: Want ze hebben er weinig verstand van. Dus John Beta Uwaboli of Beta Uwaboliga. En die hebben er wel verstand van. Die zoeken dat op internet of die weten het van hun vriendjes. Ki iwali opgevoerd ba. Laatst was er een fatbike, een skinnybike. Trouwens, geen fatbike, maar skinnybike.
1: Skinnybike
0: 120
1: ook,
0: kilometer per uur, hè?
1: Nee, dat kan echt niet. Dat kan
0: 120
1: echt niet.
0: Kilometer per uur reed dat ding.
1: Uchiwan, ik heb barca gevaren op de weg. Ik mag die fatbikes echt niet. Echt niet.
0: Dus de vraag is, Lloyd, Maaiveld-onderzoekvraag.
1: Moet je
0: je kind, want van wie je zoveel houdt, die je juist moet beschermen, moet je je kind een fatbike geven of een skinnybike die zo hard kan?
1: Ja.
0: Is dat niet vragen om problemen? Je brengt je kinderen toch in problemen bij je?
1: Je brengt je kinderen zeker in de problemen. Want ja, of ze brengen iemand anders. Dus er kon ik had niet meer gevaar, hoe zeker.
0: In elk geval, je George Hamlok uitleg, Carilla, klinkt het zo logisch.
1: Ja.
0: En daarom zijn wij er. Daarom is Koffie en Chai er.
1: Dus, Hamlok, mijn Janneke Tulonkable, wil je zo'n fatbike voor je kind kopen?
0: En waarom, moet je kinderen in problemen brengen?
1: Moet je je kinderen in problemen
0: brengen? En gevaren blootstellen. Moet je dat doen door een fatbike of een skinnybike die zo hard gaat, opgevoerd is, te geven? A, het is illegaal. B, het is levensgevaarlijk.
1: Ja.
0: En voor dat kind. En voor medeweggebruikers.
1: Sowieso. En ik heb daarmee, kun je een bericht sturen naar 020-363-0808. Misschien hebben jullie andere gedachten, hoor. Dan
0: trouwens, dit is wel wat ik bedoel, hè, Lloyd. Koffie en chai, mehemelijk bij jij, rekam, tjeet. Echt, iederse oeder, rommel, tjeet. Maar af en toe hebben we ook dit soort dingen.
1: Ja.
0: Waardoor mensen aan het denken worden gezet, hoor. En sommige mensen denken dan, inderdaad, deze mannen hebben gelijk.
1: Ja.
0: We gaan dit niet doen. Dus agar koi hoiga, John van plan rahaki nikke. Ik wil fatbike of een skinnybike.
1: Ja.
0: En nu denk van, wacht even, ik ga heroverwegen.
1: Ja.
0: Hey, dan hebben wij ons doel al bereikt. Ook al is het maar één persoon, hè?
1: Nou ja, Ravi Bolle helemaal gelijk over die fatbike. Ohuna deelt het op een lurkenke of kleinkinderenke over fatbike. Is gewoon gevaar voor de kinderen en voor de omgeving. Hij geeft ons helemaal gelijk daarin. Nou, Ravi.
0: Toch pakkelbaar, hè, Lloyd?
1: Je
0: weet wat pakkelbaar is, toch?
1: Pakkelbaar.
0: Pakkelbaar.
1: Ha me pakkelbaar, hè. Nee, dat kan ik wel openlijk zeggen. Ha me pakkelbaar, hè.
0: Ja, toch?
1: Dat is mooi. Mooi pakkelbaar, hè?
0: Ik kijk nu op mijn armen.
1: Maar waarom zeg je pakkelbaar? Waarom niet grijze baar?
0: Pakkel, hè. Ujarel Jariga binnenkort.
1: Dus pakkelbaar.
0: Het begint met haaruitval, daarna tandenuitval.
1: Dat hoeft toch niet, grijs haar. Ja. Is dat de betekenis van...
0: Pakkelbaar, grijze haar.
1: Nee, dat klopt niet wat je zegt. Pakkelbaar. Ik zie veel van die jongere meisjes met pakkelbaar lopen. Hè?
0: Ik moet je zeggen dat ik het lelijk vind, hoor, bij jonge meisjes.
1: Ja. Maar hoe kan dat dan?
0: Jongens vind ik het iets minder erg, denk ik.
1: Ja.
0: Maar niet als ze 20 zijn al helemaal grijs zijn, hoor. Dat vind ik wel een beetje zielig voor ze.
1: Ja.
0: Maar stel je bent rond de 40 en je begint een beetje grijs en toe. En prima.
1: Ja.
0: Maar ik wil lurkie. Ik wil ouder die rond de 40 is, 35. Op pakkelbaar vind ik niet mooi
1: maar hoe
0: uitzien.
1: Komt het ook? Maar dat is mijn mening. Pijla is een narratie, hoor. Dat is op zo'n vroege leeftijd jongeren pakkelbaar.
0: Toen onderzoek kan lebat en Lloyd. Toen gepromoveerd met eentje joppen.
1: Nee, Maaiveld onderzoek. Maaiveld. Hoe kan het zijn dat die vrouwen zo snel. Ja, het heet pakkelbaar. Maar pakkelbaar
0: ook. Niet waar, hoor. Pijle was dat er ook, hoor.
1: Was het vroeger ook?
0: Okay. Ja, zeker. Pijle or erger dan trouwens. Als je 50 werd als vrouw, was je gewoon een boerja.
1: Atja?
0: Afgeschreven.
1: Oh, dat mag je nu niet zeggen.
0: 50 petje. Nee, nu, dan moet je ook iets wat klappen. Je gaat direct een klap krijgen. Nee, man, ik kijk dus op mijn haar, op mijn dingen, op mijn armen.
1: Ja.
0: En ik zie tot mijn schrik 2 witte haartjes.
1: Oh ja. Het
0: ziet er lelijk uit. Doe je op pakken. Dus al mijn haren zijn mooi, prachtig. Beautiful, hè, op mijn arm.
1: Ja.
0: Maar dat zijn er 2 Ujjar, Lloyd.
1: Ah.
0: Ah, ja. Ik kan zeggen.
1: Het is toch mooi dat je maar twee hebt in plaats van... Hatwamek is het ook een pakkelbaar.
0: Op je arm, ja. Nou, Hatwamek, op je arm.
1: Ik bedoel, armwapek is het ook een pakkelbaar.
0: De oude kan hij.
1: Maar hoe kan het zijn dat je daar twee pakkelbaar hebt? Hoe kan dat?
0: Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Is maar toch, ik vind dat er niet mooi uitziet.
1: Ik vind het bijzonder dan.
0: Op hem jij laat ik niet karen.
1: Ja. Pinsetten.
0: Ben ik er waar? Schoonheidssalon,
1: trouwens, zo'n verduistering. Ik had Batjari. Wij mensen willen dus graag kijken naar de zonsverduistering. Maar Chireen, verschillende vogels veranderen hun gedrag tijdens zonsverduistering. Ook een middel kon je ooit zeggen.
0: Die vogels raken in de war.
1: Dat was het,
0: Want die weten toch niet wat er precies gebeurt. Dus
1: raadhikkie, Andorhe. Ja.
0: Precies. Dus zij denken plotseling van... Hé, op raadhoi, je hebt jullie zoete.
1: Oké,
0: gharie thoro hai ga. Hem luk ego gharie pe taak ke bol lila. Abbe 8 bajal ba, bena zoete koi. Maar dat besef hebben ze niet. Dus zij kijken naar hoe donker is het.
1: Ja.
0: Dus ze worden helemaal rustig, ze gaan in slaapstand. Maar wat er ook gebeurt, dat heb ik wel gezien hoor.
1: Ja.
0: Hier zelf trouwens. Een hele zwerm. Deer vogels bij elkaar, achter elkaar. Jij zei F-16, jij zei er, kijk. Achter elkaar, maar die maakte kabaal tijdens die zonsverduistering.
1: Ja, hoe zou je hem ook het jij zoet ik heb?
0: Nou ja, toen ik woon tegen zo'n ding, een natuurpark aan, toch?
1: Ja.
0: Dus dat is beschermd gebied. Dus daar heb je al die vogels. Maar echt, heel veel vogels bij elkaar. En heel veel lawaai.
1: Ja.
0: Dus die merkte ook van, er is iets aan de hand.
1: Kusgerber, ja. Nou ja.
0: Had toch?
1: Ja, nee, nee.
0: Dus goed. Ja.
1: Maaiveldonderzoek. Wat is het derde dan? Want je hebt maar twee verteld, hè?
0: Derde Wally Hanson.
1: Maar opeens kwam je met pakkelbaar. Waarom kwam pakkelbaar opeens?
0: Omdat ik het om arm zie, ja. Doe je baar, denk je, laat maar.
1: Dus zullen we van. Aan het bolis heen gaan? Dus toch een pakkelbaar. Je hebt hoog gegeten, dat doet dadelijk je op zat je jarre liggen gaat. Dus ja.
0: Op dat doet jarre gaat.
1: Hallo heren, namaste. Jullie hebben helemaal gelijk. Het is levensgevaarlijk voor de kinderen en voor de anderen die op de weg zijn. Groetjes van meneer en mevrouw Bihari. Die gaat over de fatbike.
0: Oké. Maar ik het derde onderwerp wat toen mag net al uit.
1: Ja, en één mevrouw die schrijft alleen maar... Goedemiddag heren, goedemiddag mevrouw. Waarop jij wil reageren. Maar kontje, ik ga niet om mij. Maar oh ja, ze wil alleen maar goedemiddag heren schrijven. Oké, maar derde
0: is
1: onderwerp.
0: Goed,
1: ja.
0: Is toch goed. Dus ik nou wat iets eigenlijk.
1: Nou wat iets?
0: In vergelijking met Suriname, wat ik heb meegemaakt. Pahile in Suriname.
1: Ja.
0: Als je arm was... Dan kon je toch geen kleding kopen.
1: Nee.
0: Althans, ja, nou, ja. Geld, dus je kon niet met regelmaat iets moois kopen of helemaal niet zelfs.
1: Ja.
0: Oké. Dus dan wat deed je? Dan kreeg je kleding van familie of vrienden of op een baai of bahinke, zo'n pahintjukal, toch? Dan werd het gerecirculeerd. Dus
1: ja.
0: Hergebruikt.
1: Ja.
0: Hato?
1: Ja,
0: dat fenomeen kennen we.
1: Hamjanila. Ik heb het ook meegemaakt
0: zelf. Ook in Nederland, als je hele dure kleding hebt. Or ego larkoa barka hoige. Dat tweede wali je pahinseke, dan pahinseke. Oké, ja. Binnen een gezin, ik begrijp het. Maar tegenwoordig heb je toch vintage.
1: Ja.
0: Dus dan ga je naar een gebruikte kledingzaak.
1: Hmm.
0: Daar kun je voor weinig geld. Ik heb nooit vergeleken hoor, maar volgens mij is het spotgoedkoop.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld een Chanel pak kopen. Zeg maar, een Chanel pak kost normaliter €3000. Voorbeeld om delen.
1: Oh, 300 met toekinseke.
0: Precies.
1: Ha.
0: En je kunt het voor €200-300 kopen.
1: Ja.
0: Dus heel veel mensen staan er nu voor open om kleding wat andere mensen hebben gebruikt. Is niet je familie. Je weet niet, kepa nisba. Misschien is er een vrouw dood in gegaan. Is zo'n Chanel pak. Weet ik veel.
1: Ja hoor. Ja, toen had de minke daar waren.
0: Nee, maar die dingen, die gedachten, die komen op. Ik zou nooit een gebruikt kledingstuk van iemand anders, die ik niet ken, hè. Zou ik echt nooit doen.
1: Maar wat nee, hoor,
0: omdat het mij ook geen legaal is. Dan ga ik nog liever bij de zeeman voor 3 euro iets halen, maar dan hoef ik dat niet te hebben.
1: Dus Maaiveld onderzoek je een keer. Zou jij ook
0: wat
1: een gebruikte.
0: Jullie daarvan? Ja.
1: Ja, zou je een gebruikte kleding willen kopen, hè, in een van die winkels die er nu zijn in Nederland?
0: En ja. Of zeg je, Hamarghat van Namang, nou moeilijk, je
1: ja.
0: Hoe mooi het ook is, maar op je lijf iets dragen, Lloyd, wat iemand anders al heeft gedragen, ik weet het niet hoor. Ik kan het niet. Ja. Maar het heer het mij, hij gaat zo'n welke regen en het heer jongeren mij.
1: Als het goed voor je portemonnee is, hè, je kunt er goedkoop iets kopen wat je al een tijdje wilde hebben.
0: Ja, jij zou er geen moeite mee hebben, hè, Lloyd?
1: Ja, Ham Cabina, eerlijk gezegd, ik ben niet in een van die vintage winkels geweest. Ik heb ze wel gezien, maar waarom zou ik dat, als mijn portemonnee het niet toelaat en ik kan voor minder iets kopen, waarom zou ik dat niet doen?
0: Nee, maar zoals jij denkt, is beter, hè?
1: Ja, natuurlijk. Altijd.
0: Ik vind dat beter, maar het probleem is. Het probleem is dat ik niet zo kan denken, dus. Dus eigenlijk heb ik een probleem.
1: Toch heb een probleem niet.
0: Ik heb een probleem. Ja, en natuurlijk. Mijn probleem is dat Hamja Jani laki, hey, Lloyd pahin chukali kaparwa. Hamna ja pahin hai. Hem paklaat erop, ati. Hey. Weet je? Dus ik vind dat gewoon vies. Ik vind dat smerig. Ik vind dat niet netjes. Op een of andere manier. Dat zit in mijn systeem.
1: Wat dol, Heiga. Het ziet er helemaal nieuw uit. Waarom zou je dat niet kunnen kopen? Hè?
0: Nou ja, het is net zoals een portie die ik wel Mick Haiga kreeg.
1: Nee,
0: ook kreeg fout voor deze, Lloyd. Je ziet me nou. Jij wel. Ja,
1: nee,
0: ik
1: dat,
0: weet.
1: Nee, dat. Kana kebab doet het iets, toch?
0: Ja, oké. Is waar.
1: Ja.
0: Maar dit kun je wassen en dan is het weer schoon. Dus qua logica heb je gelijk.
1: Ja.
0: Maar dit is gevoel, dit is geen logica
1: nee,
0: bij mij.
1: Nee, ja.
0: Je maakt een gevoel van, man, Lloyd gaat dat mee pijn is.
1: Ja, ik kan me voorstellen, toch?
0: Ik zou dat niet kunnen, maar ik zie wel overal van die zaken.
1: Ja.
0: Kijk, er is een verschil, hè, tussen bijvoorbeeld een tweedehands tas.
1: Ja.
0: Of een tweedehands kledingstuk, vind ik.
1: Ja, want...
0: Een tweedehands auto kan ik wel nemen.
1: Een huis kopen waar iemand overleden is, is ook geen probleem.
0: Minus spang, met de king. Als de prijs maar goed is. Weet je, dus daar kan ik het wel. Maar dit komt op mijn lichaam. Dus dat is het probleem. Een tweedehandse tas zou nog kunnen, hoor.
1: Ja, maar die moet je toch ook vasthouden? Of voor de dames die aan hun arm hangen?
0: Ja. Maar dat zou misschien nog kunnen bij mij.
1: Dat kan nog, hè? Dat kan nog.
0: Maar een tweedehands horloge zou ook nog kunnen misschien.
1: Ja.
0: Weet je, maar een tweedehandse kleding, dat gaat net een brug te ver voor mij.
1: Ja.
0: Op een of andere manier.
1: Ja. Nou ja, goed. Oké. Hallo, maar Janet, die toe paneeltjes, piercing, kinderen, ja, mangikine, zou je willen kopen of ja of nee? Hè? En ja, we hebben natuurlijk over die ijsekoets of fatbike. Ouders die fatbike voor hun kinderen kopen, zou je dat willen doen? En waarom zou je dat willen doen? Want fatbike is, is een gevaar voor je kind zelf. Want je kind kan daardoor een ongeluk krijgen, wat dan ook. Want Uchita Bahutisawe, ik ben er zelf bang voor.
0: Je moet een beetje voorzichtig zijn als die dingen om je links en rechts rijden. Hey. Toen van Jiwan wat jou betreft.
1: Ja. ik was.
0: Hey, maar een mooie flyer, Hamarak.
1: Maar een mooie flyer, hè? Kon flyer, hè?
0: Ik denk het een mooie flyer, hè? Brasaveske flyer, ja.
1: Oh, Brasaveske. Oh, Sunil.
0: Maar een mooie.
1: Brasaveske, ik ben niet helemaal ook. Ja, natuurlijk. Goedemiddag, ik ben het eens met Anand. Ze zijn eens met jou, Anand. Ik zou ook geen kleren van iemand anders kunnen aandoen. Groeten, Sunil uit Amsterdam.
0: Dikkele, ham enige naam bat hij met een afwijking, hoor. Nee, dat Mieke afwijking waren. Ja. Wij zijn gewoon netjes opgevoed door onze ouders. Daar ligt het aan.
1: Ja, en ik hoor onderwerpen. Irriteer je ook aan het rijgedrag van andere bestuurders?
0: Vooral. Ik vind dat zorgelijk.
1: Vind je het ook zorgelijk dat sommige vrouwen in het verkeer zich niet als een heer gedragen?
0: Per se voorrang moeten nemen. Niet krijgen, maar moeten nemen. Ik vind dat een zorgelijke...
1: Ik vind het echt zorgelijk.
0: Ja.
1: 10 onderzoekers in Holland, dus je kunt blijven appen naar 020-363-0808.
0: Wat zijn de app, Karie? Soort je erover?
1: Stuur een mail.
0: Als je maar nadenkt. We hebben het gepland.
1: Als je pijneltjes na mijn piercing, dan ja, hey. Ik was een naam voor de mensen die arm waren. Ik was vroeger arm natuurlijk, hè. Een bulgaribrille. Dus ik had ook van die pedal kapra en pedal schoenen en dat soort dingen.
0: Ja, maar het was wel van jou.
1: Oei, Roosman.
0: Nee, ik wil continuen aan jouw pijn is dat wel. Dat is iets anders, Lois.
1: Ja, ik moest er wel aan denken, hoor. Man.
0: Nou, in Suriname waren moeders vaak ook gedwongen.
1: Ja.
0: Ze hadden wel een naaimachine meestal.
1: Ja.
0: Singer.
1: Singer, hè? Singer. Bestaat die nog?
0: Singer naaimachine.
1: Hebben dat bestaan, hè?
0: Ah ja, zeker. Maar Singer, in Suriname had je een Singer naaimachine. En dan kon je voor het hele gezin af en toe iets maken.
1: Ja.
0: Veel moeders deden dat, hoor.
1: Ja.
0: Of je had iemand in je omgeving, naast de omgeving, die dat voor je kon doen.
1: Ja.
0: Dus Hamejadba, dat ik het heel mooi vond, bijvoorbeeld, als ik een hemd kreeg met verschillende kleuren erin verwerkt.
1: Ja.
0: Regenboogvlag.
1: Oh ja.
0: Regen. Maar mooi dat het raam beloit. Maar toen kende ik de betekenis nog niet, maar soort ja wel mooi dat het raam. Deze is gemeen, hè? Deze is gemeen.
1: Ja.
0: Onder de gordel, maar eigenlijk. Maar goed.
1: Ja.
0: Nee, maar dus ik, dat ging ik mijn moeder vragen. Van zoon, je hebt toch stukjes stof over, toch? En dan kon ze gewoon stukjes stof die ze over had.
1: Ja.
0: Toch? Of die kon je voor weinig geld kopen, denk ik.
1: Ja.
0: In zo'n kledingzaak, ja. Althans stoffenzaak.
1: Ja.
0: Dus dan vroeg ik ervan, maar ik ga die egozie doen. Maar dan moet je wel hier geel doen, hier moet je blauw doen, weet je?
1: Ja.
0: Koop combineren. Maar dat vond ik echt geweldige hemden, joh.
1: Ja, ja.
0: Echt onverslaanbaar.
1: JC,
0: Gucci, ken niveau. Valentino. Jonter met een wapper, ja, dat soort dingen. Ik dacht dat ik modeshow liep.
1: Modeshow, hè? Echt. Serieus.
0: Waarom zat je modeshow, Chalila? Ja.
1: Voor het Maaienveldonderzoek kunt u blijven reageren natuurlijk. En of soort, Tijon Gebarim is soort.
0: Na reageer ik er, is genoeg.
1: Na reageer ik er, dat een heleboel vrouwen andere vrouwen irriteren, dat kan ook, hè. Hi boy. Maar die bi kus betjai or buiten Ghana, Ashkan buiten Ghana, deers Sunila. En ik ben wel trots op dat buiten Ghana helemaal weer in is. Bij de ouderen, bij de jongeren vooral. Jongeren toet per heg naast je gaat in. Maar ik vind, ham Ghana Sunila, en het is leuk om te horen, maar. Gaan wij in onze buiten Ghana soms niet te ver in onze woorden?
0: Moi. Ik weet niet wat je precies bedoelt, Holloyd.
1: Oma kan niet bedekte termen met hem couscous gala, toch?
0: Ja, maar buiten Ghana heeft daar een handje van, hoor.
1: Ja, hè?
0: Moet ik je zeggen.
1: Maar ja. Het
0: was redelijk schuin, hoor.
1: Ja.
0: Ja. En heel suggestief en een dubbele dingen betekenis vaak. Dus ja, het is geen Bajan Lawai Zemboli.
1: En dan met Chandrawati had een liedje gezongen van Hamar Adamia Kei Maheria of zoiets is. Dat is iets anders, toch?
0: Ja, weet je, ik ken de teksten niet uit het hoofd van die Baitagana's. Nee, te weinig. Maar ik weet wel dat er heel veel teksten zijn die, ja, een beetje schuin zijn.
1: Ah. Nou ja, mooi.
0: Misschien hoort dat bij Bert. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Baitagana
0: is meer voor ritme.
1: Ik vind het geweldig bij Baitagana, hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik daar aan irriteer of wat dan ook. Maar soms denk je van, hé,
0: Betekenis gaat naast je bij het Ghana. Ja.
1: Naadje gaat hij toch?
0: Bij het Ghana, precies. Dus je moet wel weten wat het is.
1: Ja, het is geen luistermuziek.
0: Nee, je gaat er niet slimmer door worden. Om er gyan ke baat na hai. Na sochiye ki baitha gana sun ke tu chalak ho jaiye. Fair fun.
1: Ja. Jij hebt een mooie flyer voor je liggen van Brazzavest. Ujala's Brazzamilafest.
0: Bara mooi liggen.
1: Indoor Summer Edition. Bra, hou je wel met jij bij.
0: Maar 8 tarieke, jaar. Wacht.
1: Uitheega 17 augustus. Dus nog 5 dagen te gaan. Dus aats. Dan de tweede fase.
0: Nee, kan je zeggen, Lloyd. Kan je zeggen, nee. Aatje is 17. Tabiane 18, 19, 20 jaar.
1: Ja.
0: Dat zijn toch 4 dagen in totaal? Aatje begin je 17, 18, 19, 20. Agar je aatje begin je tab.
1: Ja.
0: Dus dat zijn maar 4 dagen. Toen kreeg je 5 Guinea jaar.
1: Nog 4 dagen te gaan.
0: Aaj leken, dus vanaf morgen maar 3 dagen nog.
1: Ja.
0: Dus. Aaj
1: leken 4 dagen, klopt. Aaj leken 4 dagen. Vanaf morgen is het 3 dagen. Nee, klopt.
0: Hij had
1: 4 dagen, dus ik was even in de war geraakt. Maar nog 4...
0: Het kwartje is gevallen zo nu wel. Boerapa pad mee, zei je.
1: Nee, klopt. Pak al baard heen. Oké, Brazzavest.
0: Nee, dus nog 4 dagen nog. Ja. Dank je evenement waar jij gaat. Nee.
1: Tweede fase keer super early birds kabel.
0: Hè? Toen sa stamme, behoed ingewikkeld naar uitleg, die lui. Makkelijk, ze staat haar aan roemen.
1: Ja.
0: Toen mangen sa stamme go karta kine, de e-side-prijs was sa stamme. 10 roch euro. Bian se je jorie. 8 jorie te 4 roch.
1: 4 roch, ja.
0: 10 4 roch toke orba.
1: Ja.
0: Dat toen sa stamme kinle, dus... Te doen, daarna je klachtere van ik ga het katoa pier manga hoe je dus te katoa isaid Brazzavest ke sasta hoe sune valo tu apen nati pota bhai bahin se batia le rekhal kar leche jo want 5 roj baad je kariye 4 roj baad kariye to sonde tor khat to ke aur paisa lagega man tor ko isa hoga agar tu boliye sunna minesh pang chahe jon price rahega to ma agar tu mai profiter kare isaid sasta me tu abhiye kar le ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाएगा प्राइस वा फिर ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाए दिस जितने जल्दी तो किनी है उतने मोई है तुरपोट मोनी खाती
1: एन या व्हाट मै ऑपफॉल्ट ऑन माय बोले ऑन द उजाला ऑर्गेनाइजेशन की फ्रॉम द टिकट प्राइसेस zijn echt schappelijk echt aan doezer festivals de Kliwati zijn tickets enorm duur maar die van Brasa Ujala Brasa Melafest zijn de tickets heel goedkoop. En als je nu toe Jaldi carrière, dat als dat met toe kinderen krijgen. En natuurlijk aan het eind derde, vierde fase met een enorm mango jega. Maar dan nog is het goedkoper hoor, vind ik.
0: Ik ook belangrijk wat toe bolje, Chalo. Ik vind ook eigenlijk namen bij jullie erover.
1: Ik vind
0: we mogen kritisch zijn. We mogen kritisch zijn ook. Hamlok na jab naam bolle kuch na, to apne janega, sunne walo apne janega. Maar ik ego festival heiga waarvan je denkt van oké, okay, het is leuk. Maar prijs was na heel leuk.
1: Ja.
0: Entreeprijs was. Als je 60, 70 euro moet betalen, dan is het niet zo leuk.
1: Ja, nee,
0: ik denk een festival heen, waar je 150, 160, 170, 80.
1: Is te veel. Is te veel.
0: Het is natuurlijk mooi in festival, maar de vraag is, als je ook een gezin hebt, wat doe je 10 charges en je moet bijna 70, 80 euro per kaart betalen. Dat tikt wel aan, hè?
1: Dat tikt aan. En vooral nu, is het moeilijk?
0: Op gewoon 4-5 kaarten, toen ik Milaike 50 euro met kin lullen. Is niet veel.
1: Is niet veel. Is echt niet veel. De ticketprijs is echt goedkoop, Sunawallo. Batais ik laat toen zeggen. Dus ja, je hebt het net gehoord. Ik heb het gezien. Wie onderzoek kan dus ja, en ik zie. En ik
0: zeg. Lloyd Barca onderzoek kan was Sunawallo. Dus. Lloyd, je onderzoek kan is wat dat doen.
1: De kwestie maar onderzoek. Hij had een festival, Jala. En ik kan het zeggen. Ik kan je verzekeren, mensen. E-festival ticketprijzen zijn echt bijzonder laag.
0: Sorry, hij gaat een evenement doen bitter mee. Dus je hebt door kartje of jada als organisatie dan op een terrein.
1: Ja.
0: Want ik terrein pe baris ijsak, hawa ijsak, sapkoets ijsak.
1: Ja.
0: Open lucht meer. Je weet het niet.
1: Ja.
0: Die kon weer, ba.
1: Ja.
0: Ja, pe tu garandeert bitter. Ik dan netjes.
1: Ja.
0: Ik dan mooi.
1: Ja.
0: Ik koop probleem na. Dus barkaverschil hij gaat zo nu wel. En dan zo weinig betalen.
1: Ja.
0: Orka liet, maar Jan liet.
1: Ja, maar Jan. Nou ja, ietsje wat...
0: Of trouwens.
1: Ja, ietsje wat je moet zeggen, ik hoor je alleen maar Jan leren. Nou ja, dit hoor ik wel vaker hoor. Als ik ergens naartoe ga, dan zeggen ze hetzelfde wat jij zegt. Dus ja, hamar Jan leren. Waarschijnlijk...
0: Om dat te vervelen dan niet.
1: Nee, omdat ze van zo'n koffie chai toch, hamar Jan leren.
0: Trouwens, tien go baat in mijn orba.
1: Oh ja.
0: Bahut mooi baat, tien go loid, bij Brassafest.
1: Bra mooi baat, heet het
0: Ham lik gli baat, apan hatu wapen lik gli baat, dek.
1: Jaha pakkel barwaan, ja.
0: Nee, op mijn palm, handpalm.
1: Op een handpalm, ha.
0: Oh, dat is je arm, ha. Dan heb je een het reet, handpalm met een spiek.
1: Ja. Die ken ik nog.
0: Dan na het spieken moet je het weghalen, een beetje met zweet.
1: Ja, met zweet.
0: Toen leraar was je taken, de kijk kon je likhal, maar kusch na likhal is saar. Khali blauw dekha.
1: En als die tsunami ke leraar je ontdekken, dan krijg je echt die slagen met die lineaal, toch? Ja, dat je het
0: gewoon niet. Ik weet niet of dat nog gebeurt.
1: Nee, maar ik heb het wel gehad, hoor.
0: Ah, je bent een spijpij.
1: Ik kreeg wel papa. En dan heb je in Suriname had je een school. Je doet Badmaas Rilly. Om dan niet Badmaas hier, Badmaas Rilly. En dan schreven ze op Barca lineaal toch? Toen Malikala. Op Malikata eerst papa lekker. En daarmee kreeg je dan die paar slagen.
0: Net ach, goed ja. Voor je.
1: Papa lekker. Ja, ja, ja.
0: Dus tien go baat Europa.
1: Ja.
0: Ego haiga onder de 1 meter. Gratis.
1: Ja.
0: Dus larken, John Aiga, chota larken, geen enkel probleem. Zo zomaar bitter, jij gaat onder de 1 meter. Ik ga tweede, jij gaat ooievaarspas.
1: Ooievaarspas, hè?
0: Hoe ik ook iets bij John betaal ik, jij gaat nooit, hem ook boel jij la.
1: Ik zeg ja, ik kon pas heiga.
0: Ah, maar Den Haag met je reiga, jeker ander niet hoor als ik hem die bij opaiga ooievaarspas, u sap ke heiga. Als je ooievaarspas geldig is, tenminste, je na geldig dan akker bij je. Maar de meeste mensen hebben dat wel. Dus toen je wapen ter plekke, tja, kwari pekhali, aange se na kinza keega, dat toch 50% korting miliga.
1: Amdani kon je heega?
0: Inkomen.
1: Inkomen, oké.
0: Okay. Toor inkomen toch kamti heega, geen probleem, dat toch ooie vaarspas heega, als het goed is, en je woont in Den Haag, dat toe je wapen ter 50% korting zek in je adha prijs mee, aan de poort. Aur ego derde chit joan heega lo.
1: Aur kalie.
0: Koffie en chai mee, hem lo khusi kalil sab koeke toh.
1: Ja. Yeah.
0: Koffie, chai en cash, toch?
1: Koffie, dus, chai.
0: De kortingscode waar je daar die loytwali, toch? Dan krijg je nog een kleine korting erbij.
1: Na loytwala, maar 100 toch? Kijk je geen daar na loyt.
0: Ha, John Lloyd de wegen, ham bedoel ik erila. 100. 100.
1: Abet u wel een Lloyd komen daar die. Mensen gaan Lloyd daar schrijven. Nee, met 100. 100.
0: Lloyd ligt je de prijs wel omhoog te jagen. Systeem wat herkennen krijg je. Fai, idhani en mi bakono ik omhoog kar. Ik heb bakra ke naam ba. Nee, gewoon 100 invoer krijg je. Daar heb je nog een leuke korting erbij. Dus.
1: Leuk,
0: tien belangrijk.
1: Leuk. Ja.
0: Is toch leuk? Is toch leuk?
1: Ja, is leuk. Dus als je nou
0: al voor het jaar betalen. Nee. Ik heel lieke naatje. Voor het betalen koei leuk.
1: Nee, hamne betalen. Hamne ik kubuna betalen.
0: Sap koei jane.
1: Sap koei jane hega.
0: Kali hamne koei betalen. Ik chai kahampe ba. Gia Event Center.
1: En de keus maak je zelf. Ki konus tu maak awe. Sani cherki etwaar ki dunuroch.
0: Dunuroch je or mooi toch?
1: Oh, dunuroch je or mooi hega.
0: Dek hamne duigo area hamne koei betalen leuk.
1: Ja.
0: Suru's hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk tien go area hij gaan bol gelie eigenlijk betaal ik het derde area.
1: Maar als ik hem dekila tot aftakel hoelig, zeker pakkel bar
0: ke karen.
1: Toen ik het pakkel bar hoelig, dus laatste tijd toen deze iets bula jaega. Maar ja, ha bol.
0: Maar misschien kan Vijay voortaan in die OB ook zoiets opnemen.
1: Je kan pakkel bar heel hoelig raha.
0: Pakkel bar doorgaan. Kijk, Karen, nee, we lachen erover, maar hey, het is wel ernstig hoor. Oud worden is wel vervelend hoor, echt waar.
1: Ja.
0: Dus ja het is ook mooi, maar je moet niet ziek worden.
1: Nee,
0: maar kon baat hem ook maar tribolen. Derde area.
1: Derde,
0: tenminste, maar moet je bij beter kamaiga dan van Lloyd, want Lloyd is beheerder van die derde area.
1: Het
0: is gewoon Ujala Radio area. Studio area. Oego area.
1: Oego area. Daar kan je ook ons komen ontmoeten. Am nee toe, maar per hier.
0: Dus dat is ook een aparte area. Eigenlijk kan ik het ook over reclame krijgen, ja?
1: Acha?
0: Drie areas. Na die doe je tien. Ja. Ik ga Ujala Radio Studio area. Ba.
1: Ha.
0: Als je sap kooi, jongen, sap kooi, dek je ga ik ka hoe ik ga zeggen hoe ik ga. Leuk.
1: Ja, ja, zeker leuk. Zeker
0: en iedereen leuk. Mag op de foto met Lloyd.
1: Nou ja, Hamar zat, Anenke zat, dus je kan...
0: Met de sterren van Ujala. Hij moet ook een ster, maar dit wel nooit.
1: Raj Ooievaarspas is alleen voor de mensen van Den Haag. Helaas, niet voor de mensen van Amsterdam. Ben je er nog, Anenke?
0: Dat kan hem ook wel niet. Ooit op een lichaam, ja?
1: Raj moet zeggen, Amsterdam keer, Admin keer, recht heger.
0: Of vraagteken.
1: Vraagteken, toch?
0: Oh, recht heger.
1: Hamlok Amsterdam keer, Admin keer, gaat hier recht naar hij voor de mensen.
0: Maharaj, hij zei naar het Chigua.
1: Maharaj, Raj, hij zei Chigua naar heger. Hij zei ciao naar heger.
0: Amsterdam met heger stadspas?
1: Ja.
0: Den Haag met heger. Ooievaarspas.
1: Ooievaarspas, maar nee.
0: Maar je Den Haag met rega, Ujaan rega, ooievaarspas.
1: Had je toch een palwaar hoiga maar?
0: Toen na een stadspas leek hij je maar perbolie is van na. Hamuk rega, nee, dat werkt niet. Ooievaarspas, omdat Den Haag met rega, Den Haag ke korting krachtig
1: maar. Ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja, heel mooi. Oira?
0: Donjar, heb hem jij lekker kuchen en kaipie. Toen ik kaik dele, na pieek dele, na kuch dele.
1: Koffie, hem tot ja, de koffie is hard naaien. Aan het katten. Maar ik heb
0: hardam, hem bolila, Bhagwan ke roep hem. Hardam, toch? Bolat, thak gaye loy.
1: Mooi zijn, hier op het swagat kerila, hè? Inna respect, inna. Toen ging je op een bitter blanke bij het heilen.
0: Dat is waar, bitter bij het houden. Gelukkig bij Rena bij het houden.
1: Nou ja, dankjewel voor je bijdrage.
0: Maar het is wel mooi geworden hier, Lloyd.
1: Bohut bisal, bohut bisal.
0: Bara mooi banailet.
1: Hamdan
0: het reed naar vakman toe baat.
1: Ja.
0: Dus vorige week waren er weinig uitzendingen van Koffie en Chai.
1: Ja.
0: Was niet mijn schuld.
1: Nee.
0: Ie manier waar bier al laat.
1: Verbouwing mee bezig. Really. En ik had de kinderen bij me. Dus ja, en kan moe hem krijgen. Dus ik doe drie dingen tegelijkertijd natuurlijk. Hè. Dus ja.
0: Kalitingo.
1: Oud-Hitje. Maar sap na bolabé. Maar dat doe je heel veel dingen tegelijkertijd. En dan radio abietje en tjalaken. Dus ja, dan... dat kon even het niet.
0: Tja, geef niet. Het is je vergeven, Lloyd.
1: We zijn er weer.
0: Brassafest.nl per dekle.
1: Ha, to dekle. En ja, zorg ervoor dat je de tickets op tijd koopt. Voor jou, voor je vrienden, kennissen, voor je parivaar. Met je gezin moet je daar komen natuurlijk.
0: Nog drie, vier dagen maar, hè?
1: Ha,
0: dan koop je het voor de beste
1: vier
0: prijs.
1: Vier dagen, super early birds tickets. En fase 3, dan die armen hangen, hoor jij. Maar kijk maar, de tickets zijn nog steeds goedkoop. Maar koop van tevoren, dan heb je de tickets goedkoper. Na wacht ik er einde bij, dan ja... Dat wil ik dan niet, dat is een jada. Maar ja, maar hem ook boodje klikken.
0: Ja, zo is het, Lloyd. Dankjewel, mooi zitten hier. Groetjes.
1: Ja, ook, dankjewel.
0: Ai, ai.
1: Ujala Radio Ka. Program Koffie Chai Middagshow. Ja, het gaat niet zo niet zo. En Roshana Balgobin is ook aanwezig op Ujala's Brasa Milafest. Morgen weer een Koffie Chai uitzending. Koffie Chai middagshow op Ujala Radio. Mooi serie, fijne dag. Roshana Balgobin, ook aanwezig op Brasafest. Roshana Balgobin.

0: Live vanuit de Hoogstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzavest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

En ontvang alvast een Brassa. Get it now on brassafest.nl. Brassafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brassafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzaves.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl. Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via Brazzaves.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
1: You are.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Ujala Live. Toe, Janne, hij toch?
5: Je hebt Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf. Aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een Nederlandse bloeddonor is het Westnijlvirus vastgesteld. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. En om de toenemende droogte en stijgende temperaturen in Nederland beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से उड़।

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

0: Get ready! Brasa Fest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plans and lounge. Maak je voor de grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasa Fest. Get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand. De grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
10: Tujhe lage na najariya.
8: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus in Nederland opgelopen. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heer Hugo Waard gevonden. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de weg. Een paar files die opvallen. De A12 om te beginnen. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controle staat 10 minuten oponthoud. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Die is gestrand tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Dat 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Oost richting Arnhem. Daar is een spoedreparatie aan de gang tussen knooppunt Valburg en Grijzoord. Er staat 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus in Nederland opgelopen. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heer Hugo Waard gevonden. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, toe Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan.

0: grote Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en de meest opvallende op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kleine 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor Lexmond doe je ook 10 minuten langer over. Bergingswerkzaamheden op de A27 van Gorinchem naar Breda. Dat is aan de hand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ojala Radio per pesh karte hain. Ab aapke liye ye musical number.

You are. Ujala Radio Headlines. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. En in Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Ujala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kesa, 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Moenes en Skaar. Ujala Radio, vermaag op deze keer. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Seizoenen Higgaard. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Ha, toen mooi.

Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke heen. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squats met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite

0: vierde. Toen weet je toch. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haan prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haan zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn twee rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are. Ujala Radio, Satse Barkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Jason Cohen. En hij begon ook met Bahosho Hawass. Ja, zo'n prachtige Mohammed Rafiq cover Ghana. Gebracht door Mr. Mooka. Ja, bekend van de formatie Express. En dit is zijn single release. Ja, een prachtige mooie Ghana. Vol bewondering, vol liefde. En heerlijke warme gevoelens hier zo over je favoriete radio. Ja, echte mensen die zijn zeldzaam. Tere Jason Cohen. En bijzondere harten, die zijn nog zeldzamer. Ja, blijf lekker luisteren, want hier op jouw favoriete zender vieren we de magie van bijzondere connecties met de mooiste Ghana, met de mooiste muziek. Hier zo Satisat Orwobi Amit Jeremkesat. Ja, is maar een mooie groep, zo het Bollywood Ghana. De prachtige mooie stem van niemand minder dan Vishal Mishra on the vocals.

Filmkanaam heet Skyforce uit het jaar 2025. Or Awaz. Niemand minder dan Vishal Mishra on the vocals. Ja, Kamiri, ja, taati hai. Hazati hai, rulati hai. Ja, ware herinneringen die blijven fluisteren, ook als de tijd verder gaat. Ja, prachtig mooi, hartverwarmend, komt uit de film Skyforce uit het jaar 2025. Ja, en dat vertelt het verhaal rond India's eerste luchtaanval tijdens de Indo-Pakistanse oorlog van 1965. En dat benadrukt moed en opoffering van piloten. Ja, daar gaat de film Skyforce over en deze Gana Kyameri Yad Atihe, ja, die komt dus uit deze film. Ja, blijf heerlijk luisteren, blijf heerlijk afgestemd, want hier op je favoriete zender Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio Ujjala blijft de muziek elke emotie vangen die jouw hart voelt.

तुमसे बेहतर, तुमसे प्यारा यारा कोई नहीं. Ja, ware liefde. Zie je niet in perfectie, maar in hoe bijzonder iemand voor jou voelt. Ja, prachtig mooi, Ghana. Een lied vol tedere liefde, warmte en die zachte emotie die je hart helemaal, maar dan ook helemaal tot de nok toe vult. Ja, een prachtig mooie Ghana uit de film Sunny Sanskariki Tulsi Kumari. Is een, ja, een romantische comedy, ja, over twee ex-partners. Ja, je kan de namen al raden. Gaat over Sunny en Tulsi. Ja, ze ontmoeten elkaar om hun exen terug te winnen door een nep verliefd te doen op elkaars bruiloft. Maar ja, dan ontstaat er iets onverwachts te zijn zelf. En dat kan je natuurlijk allemaal raden. In ieder geval een leuk verhaal, komisch en romantisch tegelijkertijd en werd wereldwijd uitgebracht in oktober 25. Ja, soms hoor je die liedjes en dan denk je, ik kan al een beetje raden waar de film over gaat. Het gaat natuurlijk over de liefde. En als je dan een klein beetje verdiept in de, ja, in de onderwerpen waar de film over gaat, ja, dan wil je de film toch wel zien. Ja, mooi mooi Ghana, het is gezellig, het is ontspannen. We houden het heerlijk relax vandaag. Waar je ook bent, hoe je dag ook start, doe het in ieder geval lekker ontspannen. Ja, het is een mooie dag vandaag die we samen ervaren.

Candy Balinese Suta Ishke Jagadena. Ja, de prachtige, heerlijke, mooie stem van Diljit Dosanjh. Een nummer, een Ghana vol energie, charisma. En natuurlijk die onweerstaanbare charme die Diljit zo eigen maakt. Je gaat over charme, daarom heet deze Ghana Charmer. En charme is niet wat je zegt, maar hoe je je laat voelen dat je er bent vandaag. Ja, Diljit Dosanjh, hij is niet meer weg te denken. En ja, je hoort zijn moderne beats. Je hoort die heerlijke beats in zijn Ghana. En daar zei hij er niet bij stil dat hij ooit zong in zijn jeugd. Dat hij begonnen is als religieuze zanger in gurdwaras. Ja, een gurdwara was zijn eerste muzikale podium. En daar heb ik het over Diljit Dosanjh. Ja, je bent afgestemd op Ujala Radio Orwobi, Ami Jeram Kisat, waar je ook bent. Geniet van elk moment en blijf lekker luisteren. Want hier op jouw favoriete zender laat ik je lachen, laat ik je glimlachen. En laat ik je ook een klein beetje dansen en genieten van elke beat.

Ja, Ujala is de tijd om te ontspannen en te genieten. En je helemaal onder te dompelen in de sfeer en de sound van de heerlijkste Ghana. Ik zeg het altijd, soms zegt stilte meer dan 1000 woorden. En blikken, die vertellen vervolgens de rest.

You are. Ujala Radio Headlines. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die van wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en hebben een boete van €500 gekregen. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die van wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en hebben een boete van €500 gekregen. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decay. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der

0: prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haal zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Hij is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal dieker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaven 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kemp.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah-Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
8: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Nou ja, bij de Ghana staat Jos eigenlijk, Hega. Sommige bij de Ghana gewoon normaal, Hega. Staat Haren, Hega. Mooi met Batuma, Hega. Maar kunnen bij de Ghana met die, ja, hoe moet je het noemen? Schuin, ja, schunnig. Woorden voorkomen, Hega. Dus oude Hega. Maar ja, hangt er vanaf hoe je daarna luistert natuurlijk. Ujala Radio, je hebt zijn wallo. Ujala Radio, gezegd. Hamlare headlines voor vandaag. En nu, Shivam Rajaram, Tujani toch, Shivam Rajaram, aanwezig op Brasa Fest, Ujala's Brasa Mila Fest in GI Event Center Bay. Shivam Rajaram. En de headlines voor vandaag, Aatsu Marsatratarik Agus Kleem. Vandaag een echte weersomslag. Het Nationaal Hitteplan is beëindigd, natuurlijk. En de dertigers verdwijnen voorlopig van de kaart. Dus voorlopig 30 graden hoog, voor het nieuws. Heb ik vooral de ontwikkeling van vannacht en vanochtend geselecteerd voor jullie. Arkabat. Twee minderjarigen aangehouden na een zware explosie in Zaandam. Bij de ontploffing vannacht werd een deel van de gevel van een appartement weggeblazen. De twee jongeren werden kort daarna in de buurt aangehouden. Sterke start voor de Nederlandse hockeymannen op het WK. Het nationaal hitteplan is beëindigd. Aardje, Baris, Zjadehoni, Walhe, af en toe schijnt de zon. En enkele bij. Het KNMI heeft geen waarschuwingen. Geen waarschuwingen uitgegeven. Dus dinsdag, Bian, heerst de Baris weer. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïnse havens aangevallen. De Europese Unie bereidt voor dit najaar haar meest vergaande sanctiepakket tegen Rusland sinds het begin van de oorlog voor. Nieuwe diplomatieke poging rond Gaza. De Chinese economie verliest momentum. Zowel de industriële productie als de winkelverkopen vielen in juli tegen. Vooral de zwakke binnenlandse consumptie blijft een probleem voor Beijing. Namaskar, een hele goedemiddag Nederland. Welkom bij Ujala's middagshow Koffie or Chai. Het is maandag 17 augustus en na een week waarin we bijna iedere dag begonnen met 30, 35 of zelfs 37 graden, hebben we vandaag eindelijk een ander verhaal. Astani, ja, vandaag is het lekker. Maar nieuws stopt natuurlijk niet. En allerlei onderwerpen. Jo Arend lekker heb jij gaan. Ja, haast u ermee. Ik was zakken mee lekker aan. Al die onderwerpen. Wij kijken vandaag naar een explosie in de Zaandam. Een uitstekende start van de Nederlandse hockeymannen op het WK. En een duidelijke weeromslag. Ujala Radio, je heet zo'n wel al. Ujala Radio, Kezeri. Tori dermee, aan willen het aan het gender gezien. En dan starten we met Coffee Chai middagshow. De Coffee Atto Hantiarka Liberty. Voor Anand. Bas, Arend Kindesaar. Ik had nieuws hege, een paar van die berichten waarvan ik denk, ja, ga hoor hege. Vrouw van 19 jaar, doodgevonden in woning Heilo. En een man van 20 is opgepakt. Amerikaanse toerist overleden na blikseminslag op vulkaan Etna. Hamzotila tuka kerumaja hege top. En Vietnam. Vietnam wil scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren terugdringen. Momenteel worden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. De regering vreest dat dit op termijn onder meer kan leiden tot een groot mannenoverschot en meer gendergerelateerd geweld. En waarom geboren er meer jongens dan meisjes in Vietnam? Orje Vires. 100 bijga. Ujalake Brasa Mela Fisper.

0: Lauri, hey, weer eens van Sensation. En hij is er ook. I100, wie hij gaat, die event centrum op Brasa Vespa. Toch, Anand? Weer eens.
1: Ja, zeker. 100, ja, zeker.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Goedemiddag.
1: Kan je zeggen, Lloyd?
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Toen dan niet takkel de kaiga. Toen niet de kaabiega. Was ja, wie dan niet takkel. Is het laat geworden?
1: Ja, dat feest doe je toch.
0: Gefeliciteerd nog met je wederhelft.
1: Toch?
0: Ja.
1: Toen ja, nee, soms. Tora jada hoe jij gaat soms. In leeftijd wat bij.
0: Oh, toen bolek je toen bolwaagelijk. Toen na samar bij
1: elkaar. Je leeftijd gaat wel een rol spelen hoor, op enig moment.
0: अरे अरे वो कैसे हो सकेगा
1: सुनना जो नंद में जवानी में जो जो चीज कर सकेगा बुढ़ापा अपन में ना कर पाई है
0: अरे यार अबे तू लाच बोलेगा 60 इस 40
1: या मैं सोम्स फूली है दादा दी सो इस ये वाले नहीं तो खेई फमार बॉय हाँ कभी कभी जाना ही गा कि
0: जाना है
1: थोड़ा से लीफ्टेट वा इन द वेग बा
0: ja,
1: die zit, dat zit in de weg af en toe.
0: Ja, ja, ja, ja. Je kan niet alles, hè. Je kan niet alles. Je moet, ook, je moet het ook accepteren. Je hebt toen boulevard, ja, hè. Dan moet je, accepteren. Dat is
1: dan moet je een beetje rustig aan doen.
0: Je moet dan niet rustig rijden. Ja, inderdaad. Je moet van andere dingen genieten, toch?
1: In weekend twaalf jaar heb ik boeren rustig kalli.
0: Ha,
1: hè?
0: Ha.
1: Dus je hebt twaalf jaar dat je het kan hebben.
0: Absoluut. In de jablik Brazzafest naar Donau, dat blijkt dat je het kan. Ook hoe heb je baan met wie het kan rijden?
1: Dat niet per se hoor, maar een weekend banal heiga, Lloyd.
0: Ja, ja.
1: Kito ghoome khati, kito rust kare khati.
0: Weekend banal heiga, ghoome khati.
1: Omdat door de weeks, meestal mee kam karega of school
0: ja, ja, ja.
1: Of whatever.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus dan heb je een vast ritme toch?
0: Ja.
1: Ki 9 baje suru karie, 5 baje don hoie en dan. Hè?
0: Maar tu to raat aur din kam kare, dus ja, kab tu rust karega?
1: Kabhina.
0: Kabina.
1: Hem na sutila, na khaila, na pila, khali kaam karila. Nee, to dunia pralai ho jayega, jane to.
0: Dunia pralai ho jayega. Abhe hem
1: je moet wel af en toe, dat is wel de les natuurlijk. Right? Je moet wel de signalen van je lichaam serieus nemen.
0: Altijd doe ik jij een zoenetje door dingen gaan bolen, toch? Als je lichaam zegt van, toe thakal bate, dan, best er toe kushna jakker. Want je forceert daarin, maar je pleeg, leef, hoe zeg je? Roofbouw.
1: Pleeg je erop. Ja. Nee, dus een korte periode je signalen negeren is misschien niet zo'n probleem. Maar als je dat structureel doet voor een lange periode, dan ga je op een dag die rekening gepresenteerd krijgen bij je.
0: Amelijk, we staan niet meer. Het is wel eigenlijk, hè? We gaan blijven maar doorgaan. Hè?
1: Of ligt er niet meer.
0: Is het ook bij andere mensen?
1: Het is een menselijke eigenschap, Lloyd.
0: Menselijke eigenschap.
1: Dat als je eenmaal in een bepaalde flow zit, of er is een bepaalde druk, of je wil iets graag, dan ga je gewoon door.
0: Mm.
1: Je hebt vaak ook geen keus. Althans, afhankelijk van welk type mens je bent.
0: Ja.
1: Amane Shmang, die denkt van, sunna, jeze, chale chalende.
0: Chalende.
1: Ha, to? Or kuch log hai ga, joan boli van, sunna, go mauka hai ga, go opportunity hai ga.
0: Yeah.
1: Ya to, koi humme verwacht kare kuch, dan da ga ik mijn uiterste best doen. Ja, dus afhankelijk van hoe je in het leven staat, denk ik, hoor, Lloyd.
0: Ja, ik las net een verontrustende bericht vanuit Vietnam.
1: Ah, kaabhaila, bol, kaabhaila.
0: Vietnam, ik kaabhaila, maar bij jada admi lonen geboren dan meisjes geboren. Hoe kan het zo scheef daar zijn? Of is het in het algemeen zo, dunia verme?
1: Nou, nee, volgens mij is het gewoon 50-50 overal, hoor, Lloyd.
0: 50-50? Nou,
1: volgens
0: ja.
1: mij wel, volgens mij wel.
0: Ja,
1: waarom zou dat verschillen?
0: Patana, hè?
1: Toen hebben we een verklaring de waarom het zo. Kijk, mensen manipuleren het soms.
0: Ja.
1: Pahile, purana zamana me, sait abbe ho wat hoye cha. Ik weet niet of dat zo is.
0: Ja.
1: India ke boiti me bijvoorbeeld. Platteland pe. Dat mensen liever een jongen wilden hebben, een zoon.
0: Ja.
1: In plaats van een dochter. Want ik een dochter, ja, dat is toch een beetje lastiger allemaal. In het opvoeden.
0: Ja.
1: Later ook er bjaker je. Dan moet je de hitch gaan betalen. Dan moet je. Weet je?
0: Ja.
1: Dus ik Chauri wilde ze liever niet hebben. Ze wilde liever een boerhapa ke laathi hebben, Lloyd.
0: Boerhapa ke laathi.
1: Jaise tu se tikalle baate. Tu doe je laathi se tikalle. Ik wil links, ik wil rechts.
0: Dus als je op je zoon moet gaan leunen, weet ik niet of het nog steeds geldt, hoor. Ki ubelathia kamaiki na kamaiga.
1: Nou ja, Hindustani geloven daar nog in, hoor.
0: Ja, no?
1: Borhapa Kelathi.
0: Ik denk dat
1: dat is weer meer met Hindustanen het geval, bij Hindustanen het geval, dan niet Hindustanen, denk ik. Althans, niet bij die Bakra.
0: Ja, maar ik denk die dat Bakra, je meer...
1: Die Bakra, die leunt minder zwaar op die zoon.
0: Ja.
1: Maar ik hoor Hindustani, ik heb bepaalde verwachtingen. Toch? Van, maar Petroaba, ik heb op hem bouw kersekie. Want Petroaba, John, ba upia, hojai, uparaya, heiga. Zo denken we wel, hè?
0: Ja, maar
1: je kunt zeggen dat we niet zo denken, maar over het algemeen denken we wel zo.
0: We denken wel zo.
1: Uparaya, ba. I chal jai kono ke dusar ghar mein be, toch? En die moet daar iets opbouwen. En betwalige bolie van nama, ito hamarba, jivon. Het omgekeerd is waar, in de praktijk.
0: Ooi net maakt die bolie. Ooi net maakt die bolie.
1: Heel vaak is het omgekeerd, dit geval.
0: Ja.
1: Maar dat is weer een andere ding. Maar over het algemeen willen mannen, mensen liever een zoon hebben in dat soort arme landen.
0: Ja.
1: Omdat die zoon harder kan werken, langer mee kan werken, blijft thuis, zorg voor die ouders. Ze hebben geen pensioen.
0: Ja.
1: Want pensioen en zo'n toren,
0: ja,
1: luid.
0: Ja.
1: Dus dan moet je het van je kinderen hebben.
0: Ja.
1: Dat betwa patolige rijjaiga saman makkelijker dan bij Bitya en Damaat.
0: Ja.
1: Zo is het gewoon.
0: Ja. Nou ja.
1: Als je dan hoor, mensen die dit niet herkennen. Hé, ja, India met dik leek die. Maar dan moet je wel naar platteland toe.
0: Platteland. Maar bij platteland met je wijs net je leren?
1: Het heer Jaga Village, hè?
0: Ja,
1: eerlijk
0: ja,
1: gezegd.
0: Ja. Nou ja, over een mooi bruggetje naar India. India is 15 augustus, Azadi Manaise, afgelopen zaterdag.
1: Independence Day.
0: Our Modi Bolizega, dat hij voor de studenten wat gaat doen. Gratis online cursussen of wat dan ook, of examen of wat dan ook. Want die Kokkertje partij, die hebben toch een beetje hangama keren bij mappen. Die hebben het wel een
1: partij.
0: Die kakkelijke.
1: Tot de hoor, bigarde.
0: Kokkertje partij.
1: Janta partij
0: heeft het toch voor hem een beetje moeilijk gemaakt. Ook een minister van Onderwijs is ontslagen ook.
1: Ja, maar dit probleem, hè, Lloyd, speelt niet alleen in India.
0: Ja.
1: Speelt in heel veel opkomende landen. Dus wat is er gebeurd? Even in een nutshell. Chota me hem bataila. Zo nu wel, oké. Dat niet jane, ja. Die staat er niet bij stil. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Dus ruraal gebied. Dus keizer hapaile economie India, ke. Of dus dat deske bietje, garib deske. John is uit opkomend, ba. Usa praha landbouwers. Sapkoi, ketier. Hanto industrie thoro raha, kantoro thoro raha, financiële instellingen thoro raha, jan je kaam kare. Dus wat deden de meeste mensen? De meeste mensen waren landbouwers.
0: Ha.
1: Je werkte op het land, je verbouwde wat, je leefde daarvan, je ging handel drijven met elkaar. Kan je een beetje trakooi bajaar mee, kan je op een buurman zijn ruil kare koets. Zo is het heel lang gegaan, Lloyd. Dus hier kabel, op een gegeven moment ging die bevolking... Jongeren, schoolgeil. Ze gingen naar school.
0: Ha.
1: Ze haalden steeds hogere opleidingen, deden ze.
0: Aha.
1: Dus je kreeg een bepaalde economische ontwikkeling daardoor.
0: Ja.
1: Maar het sloot niet goed aan op die grote bevolkingsgroei die er was. Dus plotseling, en die banen voor die mensen, die liggen nog steeds niet voor het oprapen.
0: Nou.
1: Dus dan heb je wel gestudeerd, heb je zelfs een universitaire opleiding gedaan... Maar kan China me hee haalbaar? India me hee haalbaar?
0: Yeah.
1: Brazilië me hee haalbaar? Dus heer des me aisehaiga, dat die jongeren plotseling heel hard hebben gestudeerd, maar ze hebben geen werk.
0: Geen werk.
1: Terwijl ze dachten, ik heb een parnelijke leven. De appen maaibab, kim se wakker op, ik ga een beter leven opbouwen.
0: Yeah.
1: Maar dan heb je gestudeerd, dan heb je diploma's, maar je hebt geen werk.
0: Yeah.
1: Dus die economische transitie. John Samanke raha, kamwali, John landbouwer pahle raha, chahiga industrialiseer kareke, dat gaat met horten en stoten.
0: Yeah.
1: Kut din baat, mooi ho jaiga, maar het heeft even tijd nodig.
0: Yeah,
1: het heeft 20, 30 jaar nodig misschien zo'n transitie, Lloyd. Dus dat soort landen zitten vaak midden in die transitie.
0: Yeah.
1: Ki landbouwer, landbouw jaha nummer 1 raha, ab dhire dhire chahiga industrie nummer 1 howeke. Dus heel parhalikal admi India mee bij. Je hoeft ze niet slimmer te maken. Ze zijn al slim genoeg.
0: Ze zijn al slim genoeg.
1: Je moet banen creëren.
0: Ja, maar ja.
1: Je moet meer banen creëren.
0: Maar ja. Kan je zijn banen creëren? Kan je gewoon een fabriek
1: drie maken? Janta partij, ze poet.
0: Janta Partij. Oh, ik had
1: Janta Partij, ze pushen.
0: China, maar heb je van die kantoren toch, waar die mensen zogenaamd gaan werken? Bolet, ja, kampen, maar kampen, nou ja, huren ze ruimte daar. Maar heb je dat ook in India of in Brazilië ook?
1: Dat, van India, na Janila, en ja. Van China weten we het zeker.
0: Ja, dat weten we zeker.
1: Dat
0: ja.
1: Het echt een hele industrie is daar. Dus kan bewegen. Dus. सुनने वालों से जानत होएगा भी मालूम हम लोग बतियाली दरों पर इधर भी दस कहाँ होएगा दी मेंस स्टूडेंट दी यंगर खाना स्कूल यूनिवर्सिटी जाएगा समान डिप्लोमा निकाल रहेगा एक से एक डिप्लोमा और लंदन के काम ना मिले छोड़ियन के भी ना दस समान अब शर्मा हैगा घरे रहे खाती वन तो कर माय बाप खात भी एगो शर्म रह कि देख हमार बेटवा बिटिया पढ़ीस बा मा काम ना है ओके दस om die ouders niet te laten schamen en zelf ook niet daarin terecht te komen, Lloyd, gaan ze zogenaamd aan het werk. Roj.
0: Ja. Is toch triest, hè?
1: Soms maaibab niet eens Janega. En dat betalen ze daar, hè?
0: Ja.
1: Tegen ook kantoorgebouwen hier, hè? Dus dat betaal je zelfs om daar te mogen zitten.
0: Ja,
1: eigenlijk is het best wel triest.
0: Ja,
1: aan de ene kant is het best wel komisch ook. Hè? Dat je denkt van, hey, ik kan hoegen. De mensen houden zichzelf voor de gek. Maar je moet je voorstellen dat je daar zelf onderdeel van zou zijn.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Boy.
1: Toen parle, likle, sapkoch, of door de buurman ke welkamba, of toch een namba.
0: Toen ulte paisa om daar te zijn en eind van de maand heb je geen salaris gewoon.
1: He? Maar dan doe je alsof je aan het werk bent.
0: Hey,
1: terwijl je eigenlijk met elkaar wel in een gebouw zit.
0: Yeah.
1: Ze zijn allemaal druk. Ze hebben allemaal een laptop bij zich. Ze lopen de hele dag rond met elkaar. Dus dit is een beetje falend beleid, Bolsek Egabhi.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het de economie die aan het transformeren is.
0: Ja.
1: Nou dieren, badlehiga.
0: Nou ja,
1: en
0: daarom,
1: dat heeft tijd nodig.
0: Nou ja, daarom hebben we heel veel van die experts uit India hier in Nederland. Wij hebben ze wel nodig hier in Nederland. Maar ja...
1: aan de andere kant, hè, Lloyd. Aan de andere kant. Kijk, als je gestudeerd hebt en je vindt geen baan... misschien moet je dan zelf iets opzetten.
0: Ja, kan ook.
1: Misschien moet je dan zelf met een groep jongeren zeggen van... weet je wat, hamlok palibati bij, ik zeg maar wat hoor. Hamlok janila computer ke bare mein sab kuch. Lau chali go computer ke saak kuch kholi ja, kuch kari ja. Software tu jane banawe. Weet je dus, je hoeft niet altijd alleen afhankelijk te zijn... van wat de overheid of wat bedrijven doen. Je kunt zelf een bedrijf beginnen.
0: Ja, ja.
1: Als je toch niks te doen hebt, in plaats van een fake kantoor te zitten, begin een fake bedrijf.
0: Ja.
1: Fake bedrijf was uit kabi. Plotseling vooruit, jij zeg je, you never know.
0: Toen nou ja, zeg je. Heb je een onderwerp waarvan je denkt van hier heb ik het weekend over nagedacht of admiro tussen koets pushen.
1: Maar weer wat denk toch?
0: Ja, weer wat op bedelgen, ja.
1: Weer wat bedelgen, dier, ne?
0: Ja, en ik ben bang dat het zo blijft. Ik kan niet paniek bezigen.
1: Nou, hoe hem na jaren helemaal. In elk geval, ik heb toch haar bolet hoor als ze garbar rehiga.
0: Ja.
1: We gaan zien hoe het volgende week is.
0: Maar het is goed toch, die verkoeling is goed, want de heer die hem ook een gaam mila. Hij zijn weer waar, dit moet ook accepteren.
1: Ha, maar barcona moeilijk, hè, Charlotte?
0: De klutte?
1: Eerlijk gezegd.
0: De klutte, op de hoek klagen gekregen. In hoe weer wat bijna moet je
1: het is nooit goed.
0: Het is
1: ook nooit goed. Zo'n verduistering wat declaren, heb je dan declaren?
0: Ja. Zo'n verduistering toch moeilijk declaren, hè.
1: Vond je het indrukwekkend?
0: Nou, nee, ja. Het is zo voorbij gegaan. Dus ja, het na Diana Nadeli. Ik weet niet of jij ernaar gekeken hebt, maar houd na Diana Nadeli.
1: Ik vond het niet heel erg indrukwekkend. Dan niet aan die taklihan, maar ja, ik... om daar een uur te gaan staan en te kijken. Paglabati hem. Leuk.
0: Ik heb een mooie bril bij een keer takkeerd. Zo'n verduistering.
1: Ay, brilul saprahat.
0: Of je gaat helemaal naar Spanje, naar dat ene gebied... waar je dan duidelijk kunt zien de zonverduistering.
1: Ik moet zeggen dat ik twee keer één minuut heb gekeken, Leuk. Ongeveer.
0: Ja. Hè?
1: Ongeveer. Twee keer een minuutje heb ik gekeken.
0: Het is toch, het is een soort van hype. Hè? Iedereen wil opeens zonverduistering gaan zien.
1: Nou ja, hier op de dijk bijvoorbeeld bij ons, Almere mee. Janiketa aan Miguel La Dijkwappe. Omdat je dan vrij zicht hebt natuurlijk. Je keek richting Amsterdam vanuit Almere.
0: Ja.
1: Want dat is dan zeg maar het westen. En dan keek je die kant op. Dus vanaf de dijk had je vrij uitzicht. Dus het was wel mooi. Hamna Galicia, maar Dheran Migala. Maar het was chockvol daar. Die hele dijk.
0: Dus, Hamluk,
1: dus dat was wel een happening. En mij breed doet leken, Galla.
0: Ja, ja, ja.
1: Picnic. Kijk, dat is wel weer gezellig.
0: Abdikke kwam daar na. Je kon ook daar wat gaan verkopen natuurlijk. Dan kan je ook geld verdienen.
1: Zeker. Je kunt altijd geld verdienen.
0: Altijd. Ja, ze zeggen toch. Paiswa rastoppen, Hege.
1: Het ligt voor het oprapen.
0: Het ligt voor het oprapen. Maar
1: Suriname heb je vaak discussie met mensen die Suriname kennen. Beter kennen dan ik het ken.
0: Maar
1: lievelings deze jaar.
0: Piara. Zijn naam kan niet zoeken. Als je het toezoekt, dan heb je het bekam. Die zouden we nu een goed leven moeten hebben daar, toch?
1: Nou ja, dus vrienden van mij, van ons... bekenden die vanuit Nederland daar naartoe gaan, die komen allemaal wild enthousiast terug. Hè?
0: Ja, hoe ze mag
1: een paar weken terug. Een paar weken terug kwam Sudhir terug. Sudhir kwam terug. Helemaal wild enthousiast. Dus die ben ik wel urenlang verteld.
0: Heb je
1: wat je in Suriname allemaal kunt doen.
0: Heb je niet weer geneutraliseerd van Soen?
1: Maar die man heeft urenlang gepraat en verteld aan me welke mogelijkheden er in Suriname allemaal niet zijn.
0: Ja, ja.
1: En hij begrijpt het niet waarom die mensen die mogelijkheden niet met beide handen aangrijpen. Want het geld ligt voor het oprapen in Suriname.
0: Ja.
1: Je kunt elke business beginnen, je kunt van alles doen. Er zijn legio mogelijkheden, al dus Sudhir.
0: Ja.
1: Sudhir wat bolie, zeg je?
0: Ik doe het dat maand, ik doe het maand met jou. Maar ja...
1: Dus ik heb als probleem, Lloyd, inderdaad dit wat jij zegt, een beetje aansluitend daarop. Maar een probleem, ja, nu kon je bij hem, jij lekker nog dit. Jij doet dit. Daar raak ik over enthousiast van dat land.
0: Ja, natuurlijk toch. Je ziet allemaal kansen.
1: Ik wil meteen daar iets doen. Meteen gaan we man kunnen investeren. Man kan ik ook harken lego, jamin lego bedrijf. Dus ik ben wel zo'n type hoor. Wat heel makkelijk beïnvloedbaar is.
0: Ja.
1: Kennelijk. Maar of je kunt het positief vertalen. Ik zie overal wel mogelijkheden.
0: Ja.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: Zo kun je het misschien ook zien.
0: Ja. Maar ja, goed, je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Want doe ze deze mee toe, nou ja, nee, regelen. Dan kan je zeggen, ja, krijg je wel de mogelijkheden. Word je wel,
1: Nee, je moet. Natuurlijk, ja, dat is een leerproces.
0: Ja.
1: Maar soms heb je een kennisvoorsprong, hè, Lloyd?
0: Ja, moeten hè.
1: Dus mensen die in Nederland zijn, hebben soms op bepaalde gebieden een kennisvoorsprong.
0: Ja.
1: En met zo'n voorsprong kun je in Suriname bijvoorbeeld misschien wel iets doen.
0: Ah.
1: Dus stel je voor, je bent hier ICT'er. Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: In Nederland. Stel je voor dat je in Nederland top ICT'er bent en je gaat naar Suriname toe. Ja, dan zie je mogelijkheden.
0: Dan zie je heel veel mogelijkheden, toch? En Sudhir, die is in...
1: Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, hoe dik van, hé, ka ho ja pe.
1: Hé, hamulongen, kut dik die, hè. Hamulongen, jij die wapen koffie en chai en nog iets. Kuch bereidt die, hamulongen, jamun programma bereidt die, hamulongen, sare ke.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar zoon, je had het over dingen, hè, Lloyd. Over ons marktonderzoek.
0: Ha.
1: Maaiveldonderzoek,
0: ja.
1: Ik heb er 3.
0: 10 go ik, hè?
1: Ha, met 10 go onderzoek.
0: Dan laten we elke dag eentje doen van die 3. Dus we beginnen vandaag met 1.
1: Alle 3 tegelijk.
0: Alle
1: bam,
0: 3
1: kriskras.
0: Bam, oké.
1: Okay, ja, als je hem lukt, is het je hebt Jan, kan je niet hem lukken. Toen laat je aan zeggen, heb je aan het doen, Lloyd. John, aaj je karle.
0: Ja.
1: John, toch kijk, karek, aaj. आज ही कर ले
0: या
1: ना सोचिए कि बयान करे बेवन बयान
0: ना, ना, ना, ना,
1: के भरोसा ना है
0: बयान कोई ना देखे
1: भरोसा ना है
0: बयान कोई ना देखे से तो
1: दोस्त ये वही तो नहीं था कल के भरोसा ना कर सके जो आज है जो अब है कर ले
0: या
1: और तू हमें रोकेगा तू बोले ना बयान
0: ना तू कर डायरेक्ट यही मौका हैगा
1: सुन कभी कभी वो तो हम लोग चलाएगा दोस्त एक इरिटेर मदर वेल आन मुझे सह हो En ik heb me erbij neergelegd dat het nooit gaat veranderen. Maar prima. Dus mensen die van rechts komen... Ik hoop Patrakke Rasta.
0: Patrakke
1: Rasta. Maar toch aanwega. En die mensen hebben voorrang.
0: Yeah.
1: Maar Rastwa Paterba.
0: Yeah.
1: En ze rijden langzaam. Hè? Dus op die kan je zeggen, wijkniveau. Met,
0: ha.
1: Wijkniveau.
0: Ha. Ja.
1: Dus ze rijden al 30 km per uur.
0: Ja.
1: Maar niet dat ze je voor laten gaan even.
0: Ja.
1: Nee, ze zullen en moeten die bocht maken.
0: Ja.
1: Ook al kunnen ze het nauwelijks. En dan gaan ze bijna tegen je auto aankomen, want jij remt af, toch? Toen stop je, toch?
0: Ja, ja.
1: De auto op rechts zijn eigen. Maar om vanaf rechts komend naar links in te draaien, terwijl door auto aanba,
0: ja.
1: Ik toch maar auto op elkaar gestaan. Die mensen hebben nauwelijks ruimte om die bocht te maken, Lloyd. Maar niet dat ze je voor laten gaan.
0: Nee.
1: Ik seconde van toepassen hoe dat dan bocht wel rustig. Nu gaan ze achteruit, vooruit, links, rechts. Om die bocht te kunnen maken.
0: Ja.
1: En ik stop ruim van tevoren. Hè? Dus dat ding valt me wel op. Maar weet je wat me opvalt daarbij ook?
0: Ja.
1: Dat het meestal, hamna discrimineren, Kremangila. Maar het zijn meestal vrouwen.
0: Ja. Hamja het ritueltje wel wilt.
1: Echt waar. Ze laten je gewoon niet voorgaan. Want hoe ziekjesbaas, schulpen, althans rijschulpen.
0: Ja.
1: Rijschulpen, toch?
0: Ja,
1: tijdens rijlessen. Jij komt van rechts, jij hebt vooraan. Klaar, je moet hem nemen.
0: Ja.
1: Toen na, netjes. Je moet geen heer in het verkeer zijn. Gewoon, hup. Meneer, jij stopt. Ik kom van rechts. Ik ga vooraan nemen. Ja. Dus heel vaak zijn het vrouwen. Maar vrouwen, dames die nu luisteren. Denk even na of jij dit ook doet.
0: Ja.
1: Als jij dit doet, verbeter je leven. Word een heer in het verkeer. Khalifa Kerwa met je. Heer Hoye, orko huna heer. Namuli is een bolis en London.
0: Dus to raai kon je heen op hier?
1: Hamar raai he. Wees een heer in het verkeer.
0: Heer in het verkeer.
1: Chahe tu ego aurat bate, chahe go, hè? Maar wees daarin een beetje slimmer en gemakkelijker. Ook voor jezelf maken.
0: Mm.
1: Je moet die bocht niet naar links maken. Mm. Omdat je voorrang hebt per se. Ja. Terwijl daar een dikke auto staat. Hé, inoman draai je bocht. Maar die auto, hoe ik het doe? Ik dan stress met de bocht. Laat die auto voorbij. Vooral Barca auto.
0: Nou, ik hoop dat de dames zometeen wel reageren hoor, op jouw oproep. Dus, hè? Dus in mijn veldonderzoek.
1: Dit is het eerste. Maak jij dit ook mee?
0: Ja.
1: En erger je ook af en toe? Ik heb me erbij neergelegd. Ik erger me niet meer. Maar ik denk wel van, hey, Isab Ketana, waarom zijn ze niet een beetje slimmer?
0: Ja.
1: Maak het makkelijker voor jezelf.
0: Ha.
1: He, door iemand anders eerst voorrang te geven. Dus dat is het eerste onderzoek.
0: Ja.
1: Toen meemakkelen.
0: Ja.
1: Toen meemakkelen. Hamroj meemakkelen.
0: Ik denk dat sommige vrouwen ook zo zullen reageren. Hoor. Van die irriteren zich ook aan andere vrouwelijke...
1: Vrouwen die zich aan vrouwen irriteren, bedoel jij?
0: Ja.
1: Gebeurt lopende band. Niet alleen in het verkeer, Lloyd. Zo denk ik al die verkeer mee, weet je, Johanna. Vrouwen irriteren zich zwaar aan andere vrouwen, echt waar.
0: Oké. Nou ja, goed.
1: Kijk, dat is ook zo'n Maaiveld onderzoek. Is dat waar? Irriteren vrouwen zich...
0: aan andere vrouwen?
1: Meer of minder dan andere vrouwen dan mannen.
0: Hi boy, huh? Echt serieus.
1: Hi boy. Ik, dat is een van de dingen, hè, Lloyd. Ik doe dat iets heeft ook te maken met het verkeer.
0: Ja.
1: Zoon, mijn bab, op een lerken ke bahut lobby kere toch, chahega. Bahut pyaar dewega.
0: Ja.
1: Maar los daarvan, bahut cadeau bhi dewega tegenwoordig.
0: Tuurlijk.
1: Omdat ze dat kunnen, denk ik.
0: Omdat het kan.
1: Ouders kunnen zich dat permitteren.
0: Ja.
1: Je kunt het, denk, maar mijn bab, ke paisa naar haar, dus zij konden geen ingewikkelde cadeaus geven, toch? Kan toch niet?
0: Nee.
1: Maar is het ke mijn bab, ke kennelijk paisa haiga, voldoende. Dus ze gaan dure cadeaus kopen. Acha, ego laptop die, ego i die, ego telefoon die, ego... Tik. Maar dan vraag ik me af, hè. Moet je een fatbike cadeau geven aan je kind?
0: Nee.
1: Is dat niet heel gevaarlijk?
0: Ik zou dat niet
1: moet doen. Moet je niet... Ja toch, moet je niet als ouders gewoon zeggen van... Sunna, beta of bitia. Ga gewoon op een normale fiets. Dan train je je benen.
0: Ja.
1: Je hoeft niet als een razende door het verkeer te gaan.
0: Is gezonder ook nog, ja.
1: Ja, omdat jouw vrienden dat ook doen. Het is gezonder, het kost minder.
0: Mm-hmm.
1: Er kan weinig stuk gaan.
0: Ja.
1: En het is vooral veiliger.
0: Ja.
1: Maar dan zie ik hoeveel ouders... Hè, sommigen kunnen ze dat permitteren. Sommigen nemen, ik weet niet, een lening of zo. Of ze sparen ervoor. En dan gaan ze een fatbike kopen. En een hele snelle, hè, een opgevoerde.
0: Ja.
1: Want ze hebben er weinig verstand van. Dus John Beta Uwaboli of Biti Uwaboliga. En die hebben er wel verstand van. Die zoeken dat op internet of die weten het van hun vriendjes. Ki iwali opgevoerd ba. Laatst was er een fatbike, een skinny bike. Trouwens, geen fatbike, maar skinny bike.
0: Skinny bike
1: 120
0: ook, ja.
1: km per uur, hè?
0: Nee, dat kan echt niet. Dat kan
1: 120
0: echt
1: niet. Km per uur reed dat ding.
0: Uchiman, ik heb barca gevaren op de weg. Ik mag die fatbikes echt niet. Echt niet.
1: Dus de vraag is, Lloyd, Maaiveld onderzoekvraag.
0: Moet je
1: je kind, want van wie je zoveel houdt, die je juist moet beschermen, moet je je kind een fatbike geven of een skinnybike die zo hard kan?
0: Ja.
1: Is dat niet vragen om problemen? Je brengt je kinderen toch in problemen bij je?
0: Je brengt je kinderen zeker in de problemen. Want ja, hoe ze op je zat, of ze brengen iemand anders. Dus er ik ga niet meer gevaar, hoe zeker.
1: In elk geval, Chijuaja Hamlok uitleg, Karila, klinkt het zo logisch.
0: Ja.
1: En daarom zijn wij er. Daarom is Koffie en Chai er.
0: Dus, Hamlok, mijn Lajaniki Tulun Kable, wil je zo'n fatbike voor je kind kopen?
1: En moet je kinderen in problemen brengen?
0: Moet je je kinderen in problemen brengen?
1: En gevaren blootstellen? Moet je dat doen door een fatbike of een skinnybike die zo hard gaat, opgevoerd is, te geven? A, het is illegaal. B, het is levensgevaarlijk.
0: Ja.
1: En voor dat kind. En voor medeweggebruikers.
0: Sowieso. En ik heb daarmee, kun je een bericht sturen naar 020-363-0808. Misschien hebben jullie andere gedachten, hoor, dan
1: trouwens,
0: wat wij
1: dit
0: hebben.
1: Dit is wel wat ik bedoel, hè, Lloyd. Koffie en chai met hem ook bij jij lekker, maar ik kom ziet. Echt, idherse oeder, rommel, ziet. Maar af en toe hebben we ook dit soort dingen.
0: Ja.
1: Waardoor mensen aan het denken worden gezet, hoor. En sommige mensen denken dan, inderdaad, deze mannen hebben gelijk.
0: Ja.
1: We gaan dit niet doen. Dus agarkoi hoiga, John van plan rahaki nikke. Ik wil fatbike of een skinny bike.
0: Ja.
1: En nu denk van, wacht even, ik ga heroverwegen.
0: Ja.
1: Hé, dan hebben wij ons doel al bereikt. Ook al is het maar één persoon, hè?
0: Ja, ja. Nou ja, Ravi Bolle helemaal gelijk over die fatbike. Ohuna deel het op een lurkenke of kleinkinderenke over fatbike. Is gewoon gevaar voor de kinderen en voor de omgeving. Hij geeft ons helemaal gelijk daarin.
1: Nou, ik let, hoor.
0: Ravi.
1: Hé, toch een pakkelbaar, hè, Lloyd? Je weet wat pakkelbaar is, toch?
0: Pakkelbaar.
1: Pakkelbaar.
0: Ha me pakkelbaar, hè. Nee, dat kan ik wel openlijk zeggen. Ha me pakkelbaar, hè.
1: Ah, ja, toch?
0: Dat is mooi. Mooi pakkelbaar, hè?
1: Ik kijk nu op mijn armen.
0: Maar waarom zeg je pakkelbaar? Waarom niet grijze baar?
1: Pakkel, hè. Ujarel Jariga binnenkort.
0: Maar pakkelbaar, jarega.
1: Je pakkel het bij, man. Ik pakkel het bij, man.
0: Toen wil ik je binnenkort bij jar gaan, dus.
1: Binnenkort hoe ik dan dat het gieren lagiga.
0: Dus pakkelbaar.
1: Het begint met haaruitval, daarna panduitval.
0: Maar ja, dat hoeft toch niet, grijs haar. Ja, ja. Is dat de betekenis van...
1: Pakkelbaar, jaar, grijze haar.
0: Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet wat je zegt. Je pakkelbaar, dat doet hier. Ik zie veel van die jongere meisjes met pakkelbaar lopen. Hè?
1: Ik moet je zeggen dat ik het lelijk vind, hoor, bij jonge meisjes.
0: Ja, maar hoe kan dat dan?
1: Jongens vind ik het iets minder erg, denk ik.
0: Ja.
1: Maar niet als ze 20 zijn al helemaal grijs zijn, hoor. Dat vind ik wel een beetje zielig voor ze.
0: Ja.
1: Maar stel je bent rond de 40 en je begint een beetje grijs en te worden, prima.
0: Ja.
1: Maar ik wil lurkie, ik wil ouder die rond de 40 is, 35. Op pakkelbaar vind ik niet mooi.
0: Maar hoe
1: uitzien.
0: Komt dat ook?
1: Maar dat is mijn mening.
0: Pijla is een narratie. Kan je zeggen dat is op zo'n vroege leeftijd jongeren kikabele pakkelbaar
1: worden? Toen onderzoek kan lebat en lang. Toen gepromoveerd met eentje joappen.
0: Nee, Maaiveld onderzoek. Maaiveld. Hoe kan het zijn dat die vrouwen zo snel. Ja, het heet pakkelbaar. Maar pakkelbaar
1: ook. Niet waar, hoor. Pijle was dat er ook, hoor.
0: Was dat vroeger ook?
1: Okay. Ja, zeker. Pijle or erger dan trouwens. Als je 50 werd als vrouw.
0: Ja.
1: Was je gewoon een boerja.
0: Atja?
1: Afgeschreven.
0: Oh, dat mag je nu niet zeggen.
1: 50 petje. Nee, ja. Nu, dan moet je ook iets van klappen. Je gaat direct een klap krijgen. Nee, man, ik kijk dus op mijn haar, op mijn dingen, op mijn armen.
0: Ja.
1: En ik zie tot mijn schrik 2 witte haartjes.
0: Oh ja. Het
1: ziet er lelijk uit. Doe je op pakken in de kijk. Dus al mijn haren zijn mooi, mooi, prachtig. Beautiful, hè, op mijn arm.
0: Ja.
1: Maar dan zijn er 2 Ujjar, Lloyd.
0: Ah.
1: Ah, ja. Ik kan zeggen.
0: Het is toch mooi dat je maar twee hebt in plaats van... Hatwamek is het ook een pakkelbaar.
1: Op je arm, ja. Na Hatwamek, op je arm.
0: Ik bedoel, arm op is het ook een pakkelbaar.
1: De oude kan haaien. Je arm op je daaien.
0: Maar hoe kan het zijn dat je daar twee pakkelbaar hebt? Hoe kan dat?
1: Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Is maar toch, ik vind dat er niet mooi uitziet.
0: Ik vind het bijzonder dan.
1: Abem jayla ik nikare.
0: Ja. Pinsetten.
1: Ben ik er waar bij om jou mee te hopen? Schoonheidssalon, bolle
0: Nicaragua. Trouwens, zo'n verduistering. Ik baat er mee ook bij Jari. Wij mensen willen dus graag kijken naar de zonsverduistering. Maar Chireen, verschillende vogels veranderen hun gedrag tijdens zonsverduistering. Ook een met Lukoisje, Kuntjoisje.
1: Kijk, nou, die vogels raken in de war.
0: Oh, ze raken in de
1: war. Die vogels raken in de war.
0: Dat was het,
1: want
0: ja.
1: Die weten toch niet wat er precies gebeurt. Dus
0: raadhikkie, Andorhe. Ja.
1: Precies. Dus zij denken plotseling van, hey, op raadhoi, je hebt jullie zoete.
0: Ja, jullie zoete, jullie lukai.
1: Oké, gharie thoro hai ga. Hamlok ek go gharie pe taak ke bol lila, abbe 8 bajal ba, bina soete koi. Maar dat besef hebben ze niet. Dus zij kijken naar hoe donker is het.
0: Ja.
1: Hey, dus ze worden helemaal rustig, ze gaan in slaapstand. Maar wat er ook gebeurt, dat heb ik wel gezien hoor.
0: Ja.
1: Hier zelf trouwens. Een hele zwerm. Een hele deervogels bij elkaar, achter elkaar. Jij zei F-16, jij zei er, kijk hoor. Achter elkaar, maar die maakte kabaal tijdens die zonsverduistering.
0: Ja, hoe soms zeg je, hé, omdat jij zei zoet ik heb.
1: Nou ja, toen ik woon tegen zo'n ding een natuurpark aan, toch?
0: Ja.
1: Dus dat is beschermd gebied. Dus daar heb je al die vogels. Maar echt, heel veel vogels bij elkaar en heel veel lawaai.
0: Ja.
1: Dus die merkte ook van, hey, er is iets aan de hand.
0: Kusgerber, ja. Nou ja.
1: Hato?
0: Ja, nee, nee.
1: Dus goed. Ja.
0: Maaiveldonderzoek, wat is het derde dan? Want je hebt maar twee verteld, hè?
1: Derde Wally Hanson.
0: Maar opeens kwam je met pakkelbaar. Waarom kwam pakkelbaar opeens?
1: Omdat ik het om arm zie, ja. Doe je baar, denk je, lap.
0: Dus ik schrik er zelf van. Anand bolis hega, dus toch een pakkelbaar. Je hebt hoelig het, dat dan ik je op sap die jarre legega. Dus ja.
1: Op dat toe jarre ga.
0: Hallo heren, namaste. Jullie hebben helemaal gelijk. Het is levensgevaarlijk voor de kinderen en voor de anderen die op de weg zijn. Groetjes van meneer en mevrouw Bihari. Die gaat over de fatbike.
1: Oké. Maar ik het derde onderwerp wat toen mag je daar net al uit.
0: Ja, en één mevrouw die schrijft alleen maar goedemiddag heren. Goedemiddag mevrouw. Heb net niet waarop jij wil reageren. Maar kontje, ik ga niet om mij. Maar oh ja, ze willen aan mijn goedemiddag heren schrijven. Oké. Okay. Maar derde
1: is
0: onderwerp.
1: Goed, ja. Is toch goed. Dus ik nou wat iets eigenlijk.
0: Nou wat iets.
1: In vergelijking met Suriname, wat ik heb meegemaakt. Pahile in Suriname.
0: Ja.
1: Als je arm was, dan kon je toch geen kleding kopen.
0: Nou.
1: Althans, ja, nou, ja. Geld, dus je kon niet met regelmaat iets moois kopen. Of helemaal niet zelfs.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus dan wat deed je? Dan kreeg je kleding van familie of vrienden. Of op een baai of bahinke, zo'n pahintjukalla. Toch? Dan werd het gerecirculeerd. Dus
0: ja.
1: Hergebruikt.
0: Ja.
1: Hato?
0: Ja,
1: dat fenomeen kennen we.
0: Hamjanila. Ik heb het ook meegemaakt
1: zelf. Nederland, ook in Nederland, als je hele dure kleding hebt. Or ego larkoa barka hoige. Dat tweede wali je pahinseke, dan pahinseke. Oké, ja. Ziek. Binnen een gezin, ik begrijp het. Maar tegenwoordig heb je toch vintage.
0: Ja.
1: Dus dan ga je naar een gebruikte kledingzaak.
0: Hmm.
1: Daar kun je voor weinig geld. Ik heb nooit vergeleken hoor, maar volgens mij is het spotgoedkoop.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een Chanel pak kopen. Zeg maar, een Chanel pak kost normaliter €3000. Voorbeeld om delen.
0: Oh, 300 met toekomstige.
1: Precies.
0: Ha.
1: En je kunt het voor €200-300 kopen.
0: Ja.
1: Dus heel veel mensen staan er nu voor open om kleding wat andere mensen hebben gebruikt. Is niet je familie. Je weet niet, kepa nisba. Misschien is er een vrouw dood in gegaan. Is zo'n Chanel pak. Weet ik veel.
0: Ja hoor. Ja, toen had de minke derwaar.
1: Nee, maar die dingen, die gedachten, die komen op.
0: Ja, ja. Ik kom uit de
1: minke. Ik zou nooit een gebruikt kledingstuk van iemand anders, die ik niet ken, hè. Zou ik echt nooit doen.
0: Maar wat nee, hoor,
1: omdat het mij ook geen legega, loit. Jij zei, koi pahinisba, chijwa. Hey, chorde jaar. Dan ga ik nog liever bij de zeeman voor 3 euro iets halen, maar dan hoef ik dat niet te hebben.
0: Dus Maaiveld onderzoek je, zou jij ook
1: wat
0: een gebruikte...
1: Wat vinden jullie daarvan? Ja.
0: Ja, zou je een gebruikte kleding willen kopen, hè, in een van die winkels die er nu zijn in Nederland?
1: En ja, of zeg je, Hamarghut van Namang, namoeilijk, Jojitjwa.
0: Ja.
1: Hoe mooi het ook is, maar op je lijf iets dragen, Lloyd, wat iemand anders al heeft gedragen, ik weet het niet hoor. Ik kan het niet. Ja. Maar het heer het mij, hij gaat John wel krijgen. En het heer jongeren mij, hij gaat.
0: Als het goed voor je portemonnee is. Hè, je kunt er goedkoop iets kopen. Wat je al een tijdje wilde hebben.
1: Ja, jij zou er geen moeite mee hebben, hè?
0: Ja, Ham Cabina. Eerlijk gezegd, ik ben niet in een van die vintage winkels geweest. Ik heb ze wel gezien. Maar dan heb ik je niet. Maar waarom zou ik dat... Als mijn portemonnee het niet toelaat. En ik kan voor minder iets kopen. Waarom zou ik dat niet doen?
1: Nee, maar zoals jij denkt, is ha. Beter, hè?
0: Ha, natuurlijk. Altijd.
1: Ik vind dat beter, maar het probleem is... Het probleem is dat ik niet zo kan denken, dus. Dus eigenlijk heb ik een probleem.
0: Toch heb een probleem mee, niet.
1: Ik heb een probleem. Ja, en mijn probleem is dat Hamja Jani laki, hey, Lloyd pahin chukali kaparwa, Hamna jap pahin hai. En pak later op dat hey. Weet je? Dus ik vind dat gewoon vies. Ik vind dat smerig. Ik vind dat niet netjes. Op een of andere manier. Dat zit in mijn systeem.
0: Wat dobbel, Heiga. Het ziet er helemaal nieuw uit. Waarom zou je dat niet kunnen kopen? Hè?
1: Nou ja, het is net zoals een portie die ik wel Mick Haiga kreeg. Ook kreeg fout voor deze, Lloyd. Je ziet me nog. Jij wel. Ja,
0: nee,
1: ik
0: dat, niet. Nee, dat. Kana kebab doet het niet, toch?
1: Ja, oké. Oh, is waar.
0: Ja.
1: Maar dit kun je wassen en dan is het weer schoon. Dus qua logica heb je gelijk.
0: Ja.
1: Maar dit is gevoel, dit is geen logica
0: nee,
1: bij mij.
0: Ja.
1: Je hebt ook een gevoel van, man, Lloyd gaat dat mee pijnis bij hem.
0: Abdu Jamun, Bart, het doet gevoelig, Bart. Dus ja, ik kan me voorstellen, toch?
1: Ik zou dat niet kunnen, maar ik zie wel overal van die zaken.
0: Ja.
1: Kijk, er is een verschil, hè, tussen bijvoorbeeld een tweedehandse tas...
0: Ja.
1: Of een tweedehands kledingstuk, vind ik.
0: Ja, want...
1: Een tweedehands auto kan ik wel nemen. Tjaheko, joh, man, Marales.
0: Een huis kopen waar iemand overleden is ook geen probleem.
1: Minenspang, met de king. Als de prijs maar goed is. Weet je, dus daar kan ik het wel. Maar dit komt op mijn lichaam. Dus dat is het probleem.
0: Dat
1: kijk,
0: is het probleem.
1: Een tweedehands tas zou nog kunnen, hoor.
0: Ja, maar die moet je toch ook vasthouden? Of voor de dames die aan hun arm hangen?
1: Ja. Maar dat zou misschien nog kunnen bij mij.
0: Dat kan nog, hè? Dat kan nog.
1: Maar een tweedehands horloge zou ook nog kunnen, misschien.
0: Ja.
1: Weet je, maar een tweedehands kleding, dat gaat net een brug te ver voor mij.
0: Ja.
1: Op een of andere manier.
0: Ja. Nou ja, goed. Oké. Hallo, maar Janet, die toe paneeltjes, piercing, kinderen, mangikine, zou je willen kopen of ja of nee? Hè? En we hebben natuurlijk over
1: die
0: ijzerkoets. Of fatbike, ouders die fatbike voor hun kinderen kopen. Zou je dat willen doen? En waarom zou je dat willen doen? Want fatbike is, is een gevaar voor je kind zelf. Want je kind kan daardoor een ongeluk krijgen, wat dan ook. Want ik ben er zelf bang voor.

0: Je moet een beetje voorzichtig zijn als die dingen om je links en rechts rijden. Hey.
1: Goedemiddag, ik ben het eens met Anand. Ze zijn eens met jou, Anand. Ik zou ook geen kleren van iemand anders kunnen aandoen. Groeten Sunil uit Amsterdam.
0: Dikkele, ham enige naam bat hij met een afwijking, hoor. Nee, dat mieke afwijking waaien. Wij zijn gewoon netjes opgevoed door onze ouders. Daar ligt het aan.
1: Ja, en ik hoor onderwerpen. Irriteer je ook aan het rijgedrag van andere bestuurders?
0: Het zal jou irriteren naar Hamboli. Hamboli, ik vind dat zorgelijk.
1: Vind je het ook zorgelijk dat sommige vrouwen in het verkeer zich niet als een heer gedragen?
0: Per se voorrang moeten nemen. Niet krijgen, maar moeten nemen. Ik vind dat een zorgelijke.
1: Ik vind het erg zorgelijk.
0: Ja.
1: 10 onderzoekers doen wel. Dus je kunt blijven appen naar 020-363-0808.
0: Wat zijn de app carrière? Zoals je erover?
1: Stuur een mail.
0: Als je maar nadenkt.
1: Natuurlijk.
0: Wat vind ik ervan?
1: Hamlok moet je met daar liggen, dus ja.
0: We hebben het gepland.
1: Als je pijneltjes na mijn piercingen, dan ja. Hey, maar zijn naam voor die mensen die arm waren. Ik was vroeger arm natuurlijk, hè. Een bulgaribrille. Dus ik had ook van die pedal kapra en pedal schoenen en dat soort dingen.
0: Ja, maar het was wel van jou.
1: Oei, roze.
0: Nee, ik roze. Nu had je een pijnis laten willen. Dat is iets anders, Lois.
1: Ja, ik moest er wel aan denken, hoor. Man.
0: Nou, in Suriname waren moeders vaak ook gedwongen.
1: Ja.
0: Ze hadden wel een naaimachine meestal.
1: Ja.
0: Singer.
1: Singer, hè? Singer. Bestaat die nog?
0: Singer naaimachine.
1: Hebben dat bestaan, hè?
0: Ah ja, zeker. Maar in Suriname had je een Singer naaimachine. En dan kon je voor het hele gezin af en toe iets maken.
1: Ja.
0: Veel moeders deden dat, hoor.
1: Ja.
0: Of je had iemand in je omgeving, naast de omgeving, die dat voor je kon doen.
1: Ja.
0: Dus Hamejadba, dat ik het heel mooi vond, bijvoorbeeld, als ik een hemd kreeg met verschillende kleuren erin verwerkt.
1: Ja.
0: Regenboogvlag.
1: Oh ja.
0: Regen. Maar een moeilijke traanbeloid. Maar toen kende ik de betekenis nog niet, maar soort ja wel moeilijke traan. Deze is gemeen, hè. Deze is gemeen, hè.
1: Ja.
0: Onder de gordel,
1: Ja.
0: Nee, maar dus ik dacht, ging ik mijn moeder vragen. Van zoon, je hebt toch stukjes stof over, toch? En dan kon ze gewoon stukjes stof die ze over had.
1: Ja.
0: Toch? Of die kon je voor weinig geld kopen, denk ik.
1: Ja.
0: In zo'n kledingzaak, ja. Althans stoffenzaak.
1: Ja.
0: Dus dan vroeg ik ervan, maar ik ga die zien, maar dan moet je wel hier geel doen, hier moet je blauw doen, weet je?
1: Ja.
0: Koop combineer ik hem. Maar dat vond ik echt geweldige hemden, joh.
1: Ja, ja.
0: Echt onverslaanbaar.
1: JC,
0: Gucci, ken niveau. Peru-niveau. Valentino. Jonter met een wapen, ja, dat soort dingen. Ik dacht ook dat ik modeshow liep.
1: Modeshow, hè? Echt. Serieus.
0: Waarom zat je modeshow, Chalila? Ja.
1: Nou ja, voor het Maaienveldonderzoek kunt u blijven reageren natuurlijk. En of soort, Tijon Kebari met soort.
0: Na reageer ik er. Je soort je kan, dat is genoeg.
1: Na reageer ik erin. Dat een heleboel vrouwen andere, op andere vrouwen irriteren, dat kan ook, hè. Hi boy. En ik ben wel trots op dat Baitagana helemaal weer in is. Bij de ouderen, bij de jongeren vooral. Jongeren, toeperig, naastje, gaat in. Maar ik vind, ham gano Sunila, en het is leuk om te horen, maar gaan wij in onze Baitagana soms niet te ver in onze woorden?
0: Moi. Ik weet niet wat je precies bedoelt, hoor, Lloyd. Maar als
1: oma kan niet bedekte termen met hem couscous gaila, toch?
0: Ja, maar Baitagana heeft daar een handje van, hoor.
1: Ja, hè?
0: Moet ik je zeggen.
1: Maar ja. Het
0: was redelijk schuin, hoor.
1: Ja.
0: Ja. En heel suggestief en een dubbele dingen, betekenis vaak.

0: Dus ja, het is geen Bhajan Lawai Zemboli.
1: En dan met Chandravati. Chandravati had een liedje gezongen van Hamar Adamya Kei Kei Maharia of zoiets is. Dat is wel, dat is iets anders, toch?
0: Ja, weet je, ik ken de teksten niet uit het hoofd van die Baitagana's.
1: Ah, toch, ik ga hem voorstaan, die Baitagana's.
0: Nee, te weinig. Maar ik weet wel dat er heel veel teksten zijn die, ja, een beetje schuin zijn.
1: Ha, nou ja, mooi.
0: Misschien hoort dat bij Baitagana. Ik weet het niet. Hamna Jani Layar. Ham Baitagana Sunila voor de teksten, nooit. Ham Bhajan Sunila voor de teksten.
1: Baitagana
0: is meer voor ritme voor...
1: Ja, ik vind het geweldig, Baitagana, hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik daar aan irriteer of wat dan ook. Maar soms denk je van,
0: betekenis gaat naast doen je Baitagana, ja.
1: Naast je gaat in,
0: Baitagana, precies. Dus je moet wel weten wat het is.
1: Ja, het is geen luistermuziek.
0: Nee, je gaat er niet slimmer door worden. Om een gyan ke baat na hai ga. Na sochiye ki baitha gana sun ke tu chalak ho jiye. Fair of fun.
1: Ja. Jij hebt een mooie flyer voor je liggen van Brazzaverse. Ujala's Brazzamilafest.
0: Bara mooi liggen. Bara mooi liggen.
1: Indoor Summer Edition. Bara, hou chill met jij bij.
0: Maar als kijk tarik,
1: ja. Als kijk 17 augustus. Dus nog 5 dagen te gaan. Dus als je die nou hier telkens hebt, dus nog 5 dagen te gaan. Dan tweede fase.
0: Nee, kan je ze, ja, Lloyd. Kan je ze. Nee. Als je 17, Tabiane 18, 19, 20 jaar.
1: Ja.
0: Dat zijn toch 4 dagen in totaal? Aaj begin je 17, 18, 19, 20. Agar je aaj begin je tab.
1: Ja.
0: Dus dat zijn maar 4 dagen. Toen kan je 5 ginega jaar.
1: Hamunen, school gele, kina gele school ham.
0: Toen na gele, toen na gele.
1: Nee, nog 4 dagen te gaan.
0: Aaj leken, dus vanaf morgen maar 3 dagen nog.
1: Ja.
0: Dus...
1: Aaj leken 4 dagen, klopt. Aaj leken 4 dagen. Vanaf morgen is het 3 dagen. Nee, klopt. Ham op nebo liep hard die 4 dagen, dus ik was even in de war geraakt. Maar nog 4...
0: Het kwartje is gevallen zo net wel. Boerapa pad mee, zei je.
1: Denk je toch? Pak al baard heen. Denk
0: je toch?
1: Oké, Brazzaverse.
0: Nee, dat is nog 4 dagen nog. Dank je evenement waar jij gaat.
1: Nee. Tweede fase keer super early birds kabelen, hè?
0: Han tu sastame bahut ingewikkeld na uitleg kari loy makkelijk se sadharan rup mein to mange sastame ko karta kine te isai price was sastama 3 roch euro bian se je joriya 8 joriya te 4 roch
1: 4 roch ya
0: 3 4 roch to ke aur ba
1: ya
0: ta tu sastame kin le dus ta don ta na ye klah kare fan ei kahe te katwa phir manga hoi ge ba dus te katwa isai drasa fest ke sasta hai ga sunne walo tu apan नाती पोता भाई बहन से बतिया ले रेखल कर ले चीज वमंत 5 रोज बाद जो करिए 4 रोज बाद करिए तो सौंद तोर खत तो के और पैसा लगेगा मां तोर कोई सहीगा अगर तू बोलिए सुन ना मिनेश पांग चाहे जोन प्राइस रहेगा तो मां अगर तू मैं प्रॉफिटर करे ई साइज सस्ता में तो तू अब ये कर ले ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाएगा प्राइस वा फिर ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाए तो जितने जल्दी तू किनिए उतने मोई है Torpot Monique had die.
1: En wat mij opvalt, aan de Ujala-organisatie, van de ticketprijzen zijn echt schappelijk. Echt, Hamdoeser festivals, de Klebarty, zijn tickets enorm duur. Maar die van Brasa, Ujala Brasa Melafest, zijn de tickets heel goedkoop. En als je nu... Toen Jaldi carrière, dat orsa staat met toe kinderen kregen. En natuurlijk aan het eind, derde, vierde fase, met er niet al mango jagen. Maar dan nog is het goedkoper, hoor, vind ik.
0: Ik ook belangrijk, Batu Bolia Chaloy.
1: Ik vind het
0: wel.
1: Maar
0: we mogen kritisch zijn ook. Hamlok na jab naam bole kuch na, to apne janega, sunne walo apne janega. Maar ik heb een festival heiga waarvan je denkt van oké, het is leuk. Maar prijs was na heel leuk.
1: Ja.
0: Entreeprijs was. Als je 60, 70 euro moet betalen, dan is het niet zo leuk.
1: Ja, nee.
0: Ik heb een festival heen, waar je 150, 160, 170, 80.
1: Is te veel. Weet je, is te veel.
0: Het is natuurlijk mooi een festival, maar de vraag is, als het ook een gezin was, toen doe je 10 charges en je moet bijna 70, 80 euro per kaart betalen. Dat tikt wel aan, hè?
1: Dat tikt aan. En vooral nu, is het moeilijk.
0: Maar op gewoon 4-5 kaarten, toen ik Milai keer 50 euro met kind lullen. Hey,
1: ja.
0: Is niet veel.
1: Is echt niet veel. De ticketprijs is echt goedkoop, Sunawallo. Dus ja, je hebt het net gehoord. Ik heb het gezien. Ambi onderzoeker, Liberty. Dus ja, en ik zie...
0: Lloyd Barca onderzoeker was Sunawallo, dus. Lloyd je onderzoeker is dat toe.
1: Hamar onderzoeker. Hamar heer festival, Jaila. En ik kan het zeggen, ik kan hier verzekeren mensen. I-festival ticketprijzen zijn echt bijzonder laag.
0: Ori haiga ego evenement zo'n bitter me haiga. Dus je door kharcha or jada haiga.
1: Maar
0: als organisatie. Dan op een terrein.
1: Ja.
0: Want ik op terrein pe, barisch ijsakega, hawa ijsake, sapkoch ijsakega.
1: Ja.
0: Open lucht meer je. Je weet het niet.
1: Ja.
0: Ki kon weer ba.
1: Ja.
0: Ja, pe toe gegarandeerd, bitter. Ik dan netjes.
1: Ja.
0: Ik dan mooi.
1: Ja.
0: Ik koop probleem na. Dus barka verschil, hij gaat zo nee wel.
1: Ja.
0: En dan zo weinig betalen, hé. Hey.
1: Ja.
0: Or kalie, hama jan lie.
1: Hama jan. Dit hoor ik wel vaker hoor. Als ik ergens naartoe ga, dan zeggen ze hetzelfde wat jij zegt. Dus ja, Hamarjan leer. Dus waarschijnlijk.
0: Omdat te vervelen dan niet.
1: Omdat ze een zoenen koffie chai toch? Hamarjan leer.
0: Trouwens, 10 go baat in mijn orba.
1: Oh ja.
0: Bahut mooi baat. 10 go loit bij Brasserfest.
1: Mooi baat. Heel traag.
0: Hamlik libati. Apan hatua pelikle baat.
1: Jaap pakkel maar waar.
0: Nee, op mijn palm, handpalm.
1: Op een handpalm, ha.
0: Oh, ja, dat is je arm, ha. Speaker, dat heet de handpalm met een speak.
1: Ja. Die ken ik nog.
0: Dan na het speaker moet je het weghalen een beetje met zweet.
1: Ja, met zweet.
0: Toen leraar was je taket, de kijk kon je likhal, maar kus na likhal is zare. Khali blauw dekhaai.
1: En als die tsunami ke leraar je ontdekt, dan krijg je echt die slagen met die lineaal, toch?
0: Ik weet niet of dat nog gebeurt.
1: Ik heb het wel gehad, hoor.
0: Ah, je bent spijpij.
1: Ik kreeg wel papa. En dan heb je in Suriname had je een school. Je doet Badmaas Rilly. Om dan niet Badmaas Rilly. Badmaas Rilly. En dan schreven ze het op Barca lineaal. Toch? Op Malikata eerst papa lekker. En daarmee kreeg je dan die paar slagen.
0: Net goed voor je.
1: Papa lekker.
0: Dus 10 go baat Europa. Ego haiga onder de 1 meter. Gratis.
1: Ja.
0: Dus larken zo'n eigen chota larken. Geen enkel probleem. Zo zomaar bitter jij onder de 1 meter. Ego tweede, hij gaat ooievaarspas.
1: Ooievaarspas. Hè?
0: Hoe ego iets bij zo'n betaal ik jij looit? Hem lukken ook boel geila.
1: Ietsje reja, kijk, kon pas hij gaat.
0: Maar Den Haag met je reja. Jeker anderen niet horen als ik hem te bij opaiga ooievaarspas. Oes op keihaiga. Als je ooievaarspas geldig is, tenminste, je nageldig dan akker bij je. Maar de meeste mensen hebben dat wel. Dus toen je wapen ter plekke, acha, kwari pek hali, aage se na kin sakega, dat ook 50% korting miliga.
1: Amdani konji hega?
0: Inkomen.
1: Inkomen, oké.
0: Okay. Toor inkomen tora kamti hega, geen probleem, dat ook oye vast pas hega, als het goed is, en je woont in Den Haag, dat toe je wapen ter 50% korting se kin je adha prijs me, aan de poort. Aur ego derde chit joan hega lo.
1: Aur kalie.
0: Koffie en chai me, hamlo khusi kalil sab koi ke to.
1: Ja.
0: Koffie, chai en cash. To?
1: Koffie, dus, chai.
0: De kortingscode waar je daar die Lloyd Wally. Dan krijg je nog een kleine korting erbij.
1: Na Lloyd Wally, maar 100 token je heen daar naar Lloyd.
0: Ha, John Lloyd de Wege, hem bedoel ik er niet. 100.
1: Abet u wel een Lloyd komen daar die. Mensen gaan Lloyd daar schrijven. Nee, 100. 100.
0: Lloyd ligt je de prijs wel omhoog. Ja. Systeem wat herkend krijgen van die dhani en die bakken ook omhoog kar. Ik heb bakra ke naam ba. Nee, gewoon 100 invoer krijgen, daar heb je nog een leuke korting erbij. Dus, 10 go belangrijk.
1: Leuk, ja.
0: Is toch leuk? Is leuk.
1: Dus, is toen al
0: een soort... Ik ga het
1: je
0: kijk, heli, ke na, kijk, ik moet je. Ik
1: ga het je vertellen. Nee, ik ga het je
0: vertellen.
1: Sap ko jane.
0: Chai kahan pe ba, Jia Event Center.
1: En de keuze maak je zelf, ki konus tu maang awe. Sanitjer, ki etwaar, ki dunuroch.
0: Dunuroch je or mooi toch?
1: Dunuroch je or mooi.
0: Dek, hem lukt doei go area, hem lukt betaal la, Lloyd.
1: Ja.
0: eigenlijk 10 go area hij gaan bulgen die eigenlijk betaalde ik het derde area
1: maar als ik hem de kila tot aftakel hoilig zeker pakkel bar
0: gering pakkel bar ke karen
1: toch het heb pakkel bar hoige dus de laatste tijd toen deed iets bula jaega maar ja ha bol
0: maar misschien kan Vijay voortaan in die OB ook zoiets opnemen.
1: Dikke pakkelbaar heel hoog raha.
0: Pakkelbaar doorgatna. Kekaren, nee, we lachen erover. Maar hey, dat is wel ernstig hoor. Oud worden is wel vervelend hoor, echt waar.
1: Ja, ja.
0: Dus ja het is ook mooi, maar je moet niet ziek worden. Nee, maar kon baat hamluk matribol. Derde area.
1: Derde,
0: tenminste, maar moet je bij beter komen dan van Lloyd. Want Lloyd is beheerder van die derde area.
1: Het
0: is gewoon Ujala Radio area. Studio area. Oego area.
1: Oego area. Daar kan je ook ons komen ontmoeten. Am niet toe maar per hier.
0: Dus dat is ook een aparte area. Eigenlijk kan ik het ook over reclame krijgen. Ja?
1: Acha?
0: Drie areas. Na die doe je 10 go.
1: Ja.
0: Ego Ujala Radio Studio area. Ba.
1: Ha.
0: Als je sabko jongen aai, sabko je dekhiga ki ka hove, kaise hove, ga. Leuk.
1: Ja, ja, zeker leuk. Zeker
0: en iedereen leuk. Mag op de foto met Lloyd?
1: Nou ja, Hamar zat, Anandke zat, dus je kan...
0: Met de sterren van Ujala. Hamar ook een ster, maar dit is Lloyd.
1: Raj Sunna, Raj. Ooievaarspas is alleen voor de mensen van Den Haag. Helaas, niet voor de mensen van Amsterdam. Ben je er nog, Anne?
0: Dat kan hem ook bolli. Dat ooit bolli hem ook, ja?
1: Nee, Raj, moet je zeggen. Amsterdam keer, Admin keer, recht heen.
0: Oh, vraagteken.
1: Vraagteken, toch?
0: Oh, recht heen.
1: Hamlok Amsterdam keer, Admin keer, gaat hij recht naar voor de mensen.
0: Maharaj, hij zei naar het Chidwa.
1: Maharaj, Raj, hij zei Chidwa naar het. Hij zei Chau naar het. Hij zei Chau naar het.
0: Amsterdam heen, Stadspas.
1: Ja.
0: Den Haag heen. Ooievaarspas.
1: Ooievaarspas, maar nee.
0: Maar je Den Haag me rega, Ujane ga, ooievaarspas.
1: Ja, je toch een palwaar hooi ga maar.
0: Toen na op een stadspas leek hij je maar per bolie zo na. Hamuk hij ga, nee, dat werkt niet. Ooievaarspas. Omdat Den Haag me rega, Den Haag ke korting geldig
1: ja.
0: Ja. Mooi, ne?
1: Ja, heel mooi. Oira?
0: Doni jaar, heb hem jijla kutsje na kai pije. Toen na kai ik dele, na pije ik dele, na kutsje dele.
1: Koffie, hem tot jaar. Oh, de koffie is thandai ga, aaj khatim. Maar okay, ja, koi baat na.
0: Hardam, hem boli la, Bhagwan ke roep hai, mijn maan. Hardam, toch, bolat, thak gai li, Lloyd.
1: Mooi se nyaan pe swagat karila, inna respect se inna. Toen ging je op bitter hem blijken bij het heilen.
0: Dat is waar, bitter bij het houden. Gelukkig bij Rena bij het houden.
1: Nou ja, dankjewel voor je bijdrage.
0: Hey, maar het is wel mooi geworden hier, Lloyd.
1: Bohut bisal, bohut bisal.
0: Bara mooi ben hij, Lloyd.
1: Ham
0: dan het reed naar vakman toe baat.
1: Ja.
0: Dus vorige week waren er weinig uitzendingen van Koffie en Chai.
1: Ja.
0: Was niet mijn schuld.
1: Nee.
0: Ie manier waar Bhira Lahap
1: en verbouwing. Ja, verbouwing mee bezig. Really. En ik had de kinderen bij me. Dus ja, en Kamwa hem kreeg. Dus ik doe drie dingen tegelijkertijd natuurlijk. Hè. Dus ja.
0: Kalitingo.
1: Nou, oud-hitje. Oh, maar sap na bolebe. Maar dan doe je heel veel dingen tegelijkertijd. En dan radio op hitje. Dus ja, dan... Dat kon even net niet.
0: Atja, geef niet. Maar het is je vergeven, Lloyd.
1: We zijn er weer.
0: Brassafest.nl per dekle.
1: Ha, to dekle. En ja, toch? Zorg ervoor dat je de tickets op tijd koopt. Voor jou, voor je vrienden, kennissen, voor je parivaar. Met je gezin moet je daar komen natuurlijk.
0: Nog 3-4 dagen maar, hè?
1: Ha. Nog,
0: dan koop je het voor de beste
1: vier
0: prijs.
1: Vier dagen, super early birds tickets. En fase 3, dan die armen hangen, hoor. Maar kijk maar, de tickets zijn nog steeds goedkoop. Maar koop van tevoren, dan heb je de tickets goedkoper. Na, ja. Wacht ik er die einde bij, dan ja, dat moet ik je dan niet, hè, dat is jada, maar ja, maar hamelijk, bood je klikken.
0: Ja, zo is het, Lloyd. Dankjewel, mooi zeggen hier, groetjes.
1: Ja, ook, dankjewel.
0: Ai, ai.
1: Ujala Radio ka program Coffee Chai Middag Show. Ja, dat gaat niet zoenen, Sunwalo. En Roshana Balgobin is ook aanwezig op Ujala's Brasa Milafest. Morgen weer een Coffee Chai uitzending. Coffee Chai Middag Show op Ujala Radio. Mooi zeer, fijne dag. Roshana Balgobin, ook aanwezig op Brazzafest. Roshana, Roshana.

Shoshana Balgobin ook aanwezig op Brazzafest. Check op brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk Toegaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Toejal die kar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
2: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop.
3: Toen heet.
1: 10,000 party people, 10,000 load, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zoals mee.
4: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesad. Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk Toegaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Toejal die kar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: maand vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate, ho ruk jao, tumhe meri kasam.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haar prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Hel waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Eben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Eben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Tujaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets. Via Brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko is uitgesloten van de parlementsverkiezingen in september. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. En de tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal die kar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tayar Hoja. To Tayar Hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Fase 2 kleer. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal die kar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
1: Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal dieker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
4: Business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza, die zich onder andere richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. En het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Casavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan, to Jaldikar. Wacht.

Fase 2 Super Early Bird Tickets via brazafest.nl. En Den Haag Casino. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokaal Kipariga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen. En eten, dansen en genieten. Al, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazafest. De band met Kieran Kidar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mieter Black en Sanjana. Shivam Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website.

0: en Ujana Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk, doe Garitseke heen. Nog 4 dagen te gaan. Doe Jaldikar. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op.

0: info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
4: Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakt een vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Hakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mai Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Doejana het al. Aja. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Toejel die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Oejala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To ham bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din... आप हमसे बात कर सकते हैं

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Dujana is toch mijn favoriete radiostation.
3: Ye Ujala Radio hai sunne walo. Aur agla geet film criminal se aap sunenge.

0: खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। यूं ही गजल को आप सुने तलत अजीज की आवाज में उजाला रेडियो पर।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet is de begrotingsgesprekken gestart met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. En Israël en de Vredesraad van president Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza, die zich onder meer inzetten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

0: Nakker, Draai Nakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Herugewaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Hakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujaldikar, wachtie nakker.

0: voor fase 2 super early bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Toejeldieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis. Zo mee.

Met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa, The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagzijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesad, Umar en Scott, met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia en Fardine en Vinay Kalpo. Brass Fest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts, best DJs and dance group, Yakin Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londva Kinaj, DJ Shahid and MC Ray, stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8.50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there! Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht to Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brassafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Agar aapke ghar pe aane wale dinon mein kisi ka moonna sanskar hai. Moonna sanskar hone wale hai. Ujala Radio per aap farmaish de sakte hai. 15 farmaish. Voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GI Event Center meer.

0: Tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk to Garitseke heeft nog 4 dagen te gaan. Toe Jeldiker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Toe Jeldiker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Dit is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Brazzavest, Brazzavest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzavest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert het $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
5: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie, wegens de veenbrand in de Hoge Venen, weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.